sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. En of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Blue FM. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

We got

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wij maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek. Op 105.5 FM.
1: There she was.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
2: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
1: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
3: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
1: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

De Shy Boy, in plaats van Banana Rama. Goedemorgen, het is alweer, ja, donderdagmorgen, de 7e alweer van de meimaand. Goedemorgen, dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio en dat allemaal in de vroege uren hier bij Loco en Loe FM. Goedemorgen, en wat gaan we zowel doen dit uur? Nou, we gaan kijken naar de dag van, ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender, ja, die staat alweer klaar. Dus dat betreft zijn we helemaal klaar. We kunnen beginnen.

Windsurfing in plaats van de servers. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook, hè? Ja, vandaag is de 7e van de mei maand. En vandaag de dag van de projectontwikkeling. Ook de internationale dag van de AIDS-weeskinderen. En de Wereld Atletiekdag. En de dag van de bedrijventerreinen.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Heartbreaker, plaat van Dionne Warwick. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Edwin. Edwin Zoetebier is een Nederlands voormalig voetballer. Is vandaag alweer 56 jaar geworden. Rob Alflen is een Nederlandse voormalig profvoetballer. Is vandaag 58 jaar geworden. En DJ Jane is een Nederlandse DJ. Is vandaag 58 jaar geworden. En Jan-Peter Balkenende vandaag ook jarig. Is een Nederlandse hoogleraar, maar ook bekend van de politiek natuurlijk, hè, Jantje. Is vandaag alweer 70 jaar geworden.

0: Zeeland, de plaat van de Commodores. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het zuiden is er nog vrij veel bewolking. En vooral in de middaguur neemt de bewolking overal toe. En er is een kans op enkele buien. Toch zal het op veel plaatsen aangenamer zijn dan de voorgaande dagen. Het wordt namelijk 14 tot 16 graden en er staat weinig wind. En tijdens zonnige momenten is het dan ook heerlijk weer voor een wandeling. Nou, dat was zover het weer van vandaag. Het lijkt allemaal iets beter dus. Straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Bluff. Hier is Dansen aan Zee.

Dansen aan zee in plaats van bluff. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen ook weer zo'n lekkere dag. Zonnetje erbij, af en toe bewolking, weinig wind en windkracht 2 uit het oosten. Ja, 17 graden dus, lang niet gek. Zaterdag 21 graden, ook een zonnetje erbij. Nog iets meer zon trouwens, iets minder bewolking. En de windkracht 2 uit het oost-zuidoosten. En zondag 20 graden. En met een zonnetje erbij, af en toe bewolking en wel iets meer kans op een bui. De 5 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 8, morgen ook een 8. Zaterdag een weercijfer 9 en zondag een weercijfer 7. Tot zover het weer. We gaan een plaat draaien van de Red Hot Chili Peppers. Ja, met Under the Bridge. En dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50, Oss richting Arnhem, staat file door een ongeluk tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En 325 richting Arnhem tussen Lent en het Gelredome, 8 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

The Man Eater. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Ik heb een paar berichten erbij gepakt. 1862, het centrum van Enschede wordt door brand verwoest. En nog een berichtje uit 1995. De NOS ontvangt honderden telefoontjes van boze kijkers, omdat de rechtstreekse tv-uitzending van de Nationale Herdenkingdienst in de Portugees-Israëlische synagoge in Amsterdam 7 tot 10 minuten voor het einde wordt afgebroken. Dat was in 1995. En nog een berichtje uit 1946. Het huidige Sony wordt opgericht. En 1952 de eerste concept van een chipje voor het gebruik in computers van G.O. Free Dummer. Ja, G.O. Free Dummer. Ja, dat was in 1952 al, hè? De eerste chip in de computer.

Africa in plaats van Toto. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur de Locomotief. Van 12 tot 2 uur broodjebal. Ja, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Locomotief. Van 4 tot 5 uur de Duitse hitmix. Ja, de presentator is Paul Jansen. Of de samensteller, moet ik eigenlijk zeggen. Paul Jansen. En dan van 5 tot 6 uur Enjoy Bluegrass. Jan Theo van Hout. En vanaf 6 tot 7 uur Levenslicht. Met Dirk-Jan Wachterveld. Van 7 tot 8 uur aan tafel met. En de presentatrice is Nia van den Bos. En van 8 tot en met 9 uur nog altijd wordt verteld Dirk-Jan Wachterveld. En van 9 tot 12 uur, nee, van 9 tot 10 uur, Moment van Rust. En van 10 tot 11 uur, Muzikale Ontmoeting, Bert Michelsen. En van 11 tot en met 12 uur, Van Aard tot Eeuwigheid, met natuurlijk Aard Duist. Nou, inmiddels alweer bijna 8 uur. We gaan er zo even uit voor het nieuws en weer. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat gaan we straks eerst even doen. En dan nog een plaat van Paul McCartney. CCC is de plaat getiteld. Maar eerst Klaus en Hendrik. Met de instrumentale plaat van dit uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
2: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
1: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zegen van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
3: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
1: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file door opruimwerkzaamheden tussen Naarden en Knopend Diemen 11 kilometer met een half uur vertraging. Tijdelijk zijn 3 rijstroken dicht. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen een half uur vertraging in 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. En 325 Duitse grensknopend Velperbroek tussen Lent en Westervoort 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Don't Stop Still You Get Enough. Een plaat van Michael Jackson. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Lou FM. Op de vroege donderdagmorgen alweer, de 7e van de mei maand. Goedemorgen, wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. Dus wat dat betreft, we hebben heel wat te doen. We gaan beginnen.

zo en schreeuwde dat uit. Volgens mij staat hij in de spijker of zo. Ja, Patrick was dat en Sylvester met Do You Wanna Funk. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van de projectontwikkeling. Maar ook de internationale dag voor AIDS-weeskinderen. En de Wereld Atletiekdag. En ook de dag van de bedrijventerreinen.

0: Elke werkdag vanaf 7 uur 's morgens.
1: Geen dag
2: zonder de gezelligste, de allergezelligste.
0: Natuurlijk, Dries Smit.

The Ballad of Lucy Jordan. Ja, dat is in 1979 alweer een oude plaat. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur muziek en carousel de onze hits. Dan van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die 30 platen weer op een rij gezet in de populairste platen dus. En dan vanaf 5 uur tot en met 6 uur Hetsdek over dieren. Van 6 tot 7 uur uurtje factuurtje. En dan vanaf 7 uur tot en met 9 uur kerkenwerk. En van 9 tot 11 uur The Glory of Gospel met Marco van Doren.

0: Sweet Soul Music. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vandaag schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het zuiden is er vrij veel bewolking. En vanaf het middaguur neemt de bewolking overal toe. En er is een kans op enkele buien. Toch zal er op veel plaatsen aangenamer zijn dan de voorgaande dagen. Het wordt namelijk 14 tot 16 graden en er staat weinig wind. En tijdens zonnige momenten is het dan ook heerlijk weer voor een wandeling. Dus vandaag misschien een wandeling, wat het weer in de gaten houden natuurlijk. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken. Nee, eerst gaan we het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst gaan we nog een plaat draaien. Houd me vast, van Mandy.

was Mandy met Hou Me Vast. We gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen ook weer een lekkere dag hoor. Ja, zonnetje erbij, af en toe bewolking. 17 graden met een windkracht 2 uit het oosten. Ja, af en toe bewolking dat wel, maar wel een lekker zonnetje erbij. Nou, zaterdag ook weer een leuke dag. Zon erbij, ook af en toe bewolking. 21 graden met een windkracht 2 uit het oost-zuidoosten. En zondag 20 graden, qua temperatuur dus lekker. Ook een zonnetje erbij, is ook wel lekker. Maar wel meer kans op een bui. Ja, er staat 5 mm bij en een windkracht 3 uit het zuidoosten. Nou, qua weercijfers vandaag toch nog een 8. Morgen ook een 8. En zaterdag, ja Bart, een weercijfer 9. En zondag een weercijfer 7. Tot zover het weer. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar voor die tijd, dan gaan we eerst even doen. Een plaat van Paul Young uit 1983.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het nog behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een lange file tussen Hilversum Noord en Knopen Diemen 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn 11 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Daar waren bergingswerkzaamheden, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 10 kilometer met 20 minuten vertraging door een auto met pech. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 1.5 uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Rob Stewart. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1932, was min 1,9 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 1976, was 29,2 graden. De langste neerslagduur was in het jaar 2007, was 14,2 uur. En de hoogste etmaal van de neerslag was in 1931, was 55,2 mm. Tot zover de dagrecords. We gaan het laatste blokje starten. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Dana Binder, ook Frans Miller komt voorbij. En we beginnen met Frans. Ja, met Frans-Duits.

Libanon, een plaat van Frans Miller en daarvoor Frans Duits met Lieveling. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Straks bij de Loco een paar uurtjes non-stop hits, dan een vers broodjebal met Albert Vierhuis en dan weer de Locomotief en dan de Duitse hitmix. Wat hebben we bij de Lou? Nou, straks natuurlijk het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Nou, Bart van Dijk is alweer druk doende in de studio. Zelfs de botterschijfstalen staan weer klaar, zo te zien. Ja, dus we gaan straks genieten dus van Bart van Dijk. En na Bart van Dijk, middagmatinee en ook natuurlijk een muziekcarousel, ook de non-stop hits weer. Wat gaan wij dan doen? Een leuke plaat draaien van Daan en Winner met Illusie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
1: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
3: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
1: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken 5 kilometer met een kwartier vertraging. A1 verderop richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes 8 kilometer met daar 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 14 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: De BVD Foundation is supporter van het Muziekmuseum.
1: Van 9 tot 12 Muziekmuseum. Een programma met Bart van Dijk. Muziek en informatie op Lou FM.

0: Nou ja, of everybody naar de radio luistert, dat is altijd afwachten. Maar ach, de Dolly Dots. Zij zongen erover. Het liedje heette Radio. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Week 19, Douwe Bob. En welcome to the Outcast Town. Het is 12 na 9. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de donderdag aflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Eerder vanochtend heb je hem al kunnen horen, collega Dries Smits. De muzikale ochtendspits. En ja, Dries, wat betreft het weer en de weercijfers, ja, zaterdagmiddag inderdaad, een, tenminste voor zaterdag een weercijfer 9, heel mooi cijfer, alleen, ja, sorry Dries, zo even tussen neus en lippen door, ik zit zaterdagmiddag binnen, dus, maar daarom, mensen die wel van het mooie weer willen genieten, die kunnen dat zaterdag doen. Mooi weer om te voetballen, zou ik bijna zeggen. Nou, en ja, dan dat andere verhaaltje over het weer vandaag. Dries, let op. Ja, oh, mooi weer om een wandeling te maken. Nou, ik zou je vertellen, ik ben vanochtend al naar de markt geweest. En het was goed koud. Het was 4 graden. Dus toen was het nog niet echt prettig weer voor een wandeling. Maar ach, in de loop van de dag, het zonnetje is erbij. Dus het zal allemaal goed gaan. Dus niet te veel mopperen op Dries als het even iets frisser is of weet ik wat. Nee, dus daarom. Goed, collega Smit, hij was er vanochtend weer. Zowel bij de collega's iets verderop als ook hier bij Lou FM. En fijn dat je via Lou FM naar Dries luistert. En ik weet dat ook in het Oldebroekse via de Lou naar Dries geluisterd wordt. Zo zie je maar weer, zo kan dat. Nou, in ieder geval, hij was er weer vanochtend met alle mededelingen. En allemaal dat soort zaken wat er langskwam. En ja, wat betreft die wandeling, Dries. Nou, goed, prima. We houden het in de gaten. In ieder geval wat Dries betreft. We zijn weer helemaal op de hoogte, zoals ik net al vertelde. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Wat gaan wij doen? Nou, zo dadelijk de krant van vandaag erbij. De voorpagina van de Stentor. Uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11. Uurtje poldergoud en dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ja, ook nog mededelingen over de rommelmarkt bij de Elemkerk op het Harde. Dat is morgenavond nog even spullen inleveren en dan zaterdag is het 9 mei, dan barst de boel los. Daar bij de Elemkerk, dan heb ik ook nog, ik kan niet boos worden op Bettes en Eefje. Maar Eefje heeft een brief voor mij achtergelaten. Oh, beste collega's. Nou, we zullen eens kijken waar dat over gaat. En wat hebben we nog meer te melden? Nou, ik wou nog even zeggen, naar aanleiding van gisteren en dan in het bijzonder het geestelijke blokje. Dank voor de reacties daarop. Nee, het wordt niet een dagelijks terugkerend item, dat niet, maar zo af en toe, dan doen we dat. In ieder geval bedankt voor het reageren. Genoeg gepraat. Ja, ik kan me voorstellen dat je als luisteraar zegt, draai nu maar even een muziekje. Nou, dat gaan we doen. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Robin Gibb en Juliet. Ja, Robin, een van de gebroeders. En of de gebroeders straks in de loop van deze uitzending van het Muziekmuseum ook nog samen laten zingen. Of we Willem Vlieger nog weer kippenvel laten krijgen. Nou, dat moeten we nog even bekijken hoor. Zal ik zo dadelijk even onder het genot van een kopje koffie zien of dat allemaal lukt. Oh, nog even terugkomen op vanochtend, op de ochtendspits met Dries. Ja, Dries doet ook goed aan klantenbinding in Kampen en omgeving. Want ja, de fanclub in Kampen, oh, vanochtend alweer Dana winnen. Ja, het gaat goed Dries, dus gewoon zo doorgaan. Hey, fijn dat je luistert naar DoorFM. Oh, Duitsland luistert ook mee. Ja, nou, vooruit. Speciaal voor Ruud. Tom Jones, and it's not unusual.

0: Jones, zoals ik net al vertelde, speciaal voor Rudy en It's Not Unusual, brengt ons bij de krant van vandaag de voorpagina van de Stentor donderdag 7 mei. Studeren met een heel groot vraagteken? Nou, dan wacht het leger. Steeds meer onderwijsinstellingen bieden studenten de ruimte om reservist te worden. En ja, reservist, dat is helemaal niks verkeerds, want prinses Amalia, die is ook reservist. Nou, Windesheim in Zwolle begint in september met een minor. En dat is een mix van les in de schoolbanken en in kazernes en ook waarschijnlijk op de hei. Fantastisch toch als je met bijvoorbeeld F-35's mag werken. Dan een strijd om vergoeden van Alzheimer medicijnen. Een patiëntenvereniging doet een beroep op de minister. Want de patiëntenvereniging Alzheimer Nederland vraagt minister Hermans om een nieuw Alzheimer medicijn toch te vergoeden. Dan Donald Pols. Ja. Het kan zijn dat je nu voor het eerst van hem hoort. Het kan ook zijn dat je hem al een poosje kent van gezicht. Of nou ja, persoonlijk zal waarschijnlijk niet. Maar hij was het gezicht van Milieudefensie. En hij stapt nu plots over naar Tata Steel. Hoe dan? Met een groot vraagteken wat bijna niet op de voorkant van de krant kan. Heeft hij een dubbele agenda? Ja dan nee, deze Donald Pols. Dan een volgende vraag. Wat kunnen criminelen doen met gelekte studentnamen of studentnummers? 5 vragen in de krant van vandaag aan cybersecurity expert Daan Keuper over mogelijke gevolgen en zorgen. En dat heeft dus allemaal te maken met hacks. Dan, ja, ook laatste dagen en ook gisteravond in de verschillende talkshows behandeld. Vrouwen moeten bij de politie kunnen checken of hun partner ooit gewelddadig was. Zoals dat ook in de Britse wet bijvoorbeeld staat. Zo wil de Kamer femicide te lijf. Maar of zo'n wet wel effectief is, wordt betwijfeld. En dan, feest bij de familie Wijngaarden. Ja, ja, wat is er aan de hand? Zanger Henk Wijngaarden, hij wordt 80. En welk cadeau is dan mooier dan zijn oude truck? In het regiogedeelte van de krant van vandaag, van de Stentor, het verhaaltje over de 80-jarige Henk Wijngaarden en dan ook over die truck. En die truck, ja, die was ook ooit in Nunspeet. Ja, daar, en daar was Henk ook bij, hoor. Dus, en hij kwam gewoon aanrijden. Hij zat zelf achter het stuur, dus niet een of andere manager die erbij was. Nee, Henk deed dat toen allemaal zelf. Nou, straks meer daarover, de 80-jarige Hendrik Wijngaarden.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

The Supremes and Baby I Love. Ja, Goldrain hoorden we daarvoor met You Were My Friend. Inmiddels 9:30. Je luistert naar Lou FM en blijf luisteren, hè. Hey, het weerbericht. Droog met geregeld zon. Want er zijn flinke perioden met zon en het is overal droog. Er waait een zwakke tot matige noorden tot noordoosten wind en het wordt 14 tot 16 graden. Morgen, vrijdag, waait de wind wat meer uit het oosten en stroomt wat zachtere lucht onze kant op. Bij flink wat zonneschijn wordt het morgen zo'n 16 tot 18 graden. En dan zaterdag, dan is het nog wat warmer, zo'n 19 tot 21 graden. Tussen haakjes, weercijfer 9. Aanstaande zaterdag dus, dan schijnt de zon flink. Later op die zaterdag, dan kan er in het zuiden al een buitje ontstaan. Voor zondag staan meer buien op het programma en dan is het lokaal ook, zo af en toe, een klabongweer mogelijk. Met zo'n 18 tot 21 graden is het zondag nog wel warm. Na dat weekend, dan is het koel en wisselvallig met dagelijks buien.

0: De Walker Brothers, the sun ain't gonna shine anymore. Nou, laten we daar maar niet van uitgaan. Ja, na het weekend even wat ander weer. Ik ben al heel nieuwsgierig. Volgende week donderdag, Hemelvaartsdag. Hoe is het dan? Ja, natuurlijk de grote Hemelvaartsdagmarkt op het harde. LOFM is daarbij met de mobiele studio. Zoals gebruikelijk op Hemelvaartsdag live. Het programma daar vandaan of de verschillende programma's. Ja, 3FM. Zo zal het volgende week donderdag ook wel heten. En natuurlijk, ja, dat is ook heel erg weersafhankelijk. Eerst 's ochtends dauwtrappen. Nou ja, laten we daar nu nog maar niet over denken. Volgende week donderdag. Zoals ik al vertelde, nieuws over een rommelmarkt die aanstaande zaterdag 9 mei plaatsvindt op het Harde bij de Elimkerk. Het is de jaarlijkse rommelmarkt en ja, ze hebben van de projectcommissie inmiddels weer voldoende opslagcapaciteit voor de rommelmarkt spullen. Met andere woorden, heeft u nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt? Die willen ze heel graag hebben en die kunnen worden ingeleverd morgenavond van 7 tot 8. En dan kunnen die zaterdag verkocht worden. Bankstellen, grote meubelen, bedden, schuine streep, matrassen en koelkasten. Ja, die willen ze dus niet hebben. Dus dat je niet denkt, oh, dan kan ik even mooi wat matrassen brengen. Al dan niet schoongemaakt. Nee, die willen ze niet hebben. Die kunnen dus niet worden ingeleverd. Maar ze zijn wel heel erg benieuwd naar kinderkleding. Want die willen ze ook aanstaande zaterdag gaan verkopen. In de mate 56 tot en met 164. Heeft u kinderkleding die niet meer gebruikt, maar wel schoon en heel is, dan kan die ook worden ingeleverd morgenavond dus van 7 tot 8. Op de marktdag zelf, aanstaande zaterdag. En dat begint om 9 uur en dat duurt tot 1 uur 's middags. Dan zijn er ook weer hangplanten te koop. Nou, voor het inleveren van de spullen kunt u ook nog eventueel bellen met het telefoonnummer wat ik zo dadelijk door zal geven. Alleen, oh, waar staat dat? Het staat er even niet bij. Nou ja, in ieder geval niet verkochte kinderkleding, die wordt geschonken aan een goed doel. Nee, telefoonnummer voor het ophalen van de spullen, dat is doorgestreept, want dan gaan er altijd mensen bellen. Oh, kun je nog spullen ophalen? Nee. Dat, Gert Hofmeijer, die was kort geleden hier in de studio. Toen had hij dat wel verteld, dus ik praat er nu eigenlijk even voor mijn beurt. Telefoonnummer voor inleveren van de spullen, dat is niet meer geldig. Nee, gewoon morgenavond brengen van 7 tot 8 en dan aanstaande zaterdag vanaf 9 uur tot 's middags 1 uur de grote rommelmarkt op het Harde bij de Elimkerk.
1: De gezelligste aan het Veluweweer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Sam de Sham en de Pharaohs en Woele Boele. Ja, ik vertelde aan het begin van deze aflevering van het Muziekmuseum al dat collega Smit in de ochtendspits ook aan klantenbinding doet. Nou ja, klantenbinding, luisteraarsbinding. En speciaal voor de fanclub in Kampen. Ja, ik heb Dries daar ook ooit over verteld. En Dana Winner, die komt nu ook in de ochtendspits regelmatig langs. En dat wordt zeker in Kampen gewaardeerd. En heel in het bijzonder door Aartje. En ik kan ook nog melden dat Aartje afgelopen zaterdagavond naar een optreden van Dana Winner is geweest. Dat was allemaal in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Het is maar dat we het weten. En ze heeft genoten. Nou, en als ze dan op de radio ook nog Dana Winner hoort, dan is het helemaal goed. Nou, speciaal voor jou Aartje is hier Dana Winner.

0: Dana Winner. Speciaal voor Aartje dus. En natuurlijk ook voor de rest van de familie hoor. Alleen ja, dan niet door de muziek heen praten. Graag. Mond houden. Nou, doe maar. Dana Winner en Tell Me Why. Op bussen in Gelderland zitten vanaf deze zomer ook buitenlandse buschauffeurs achter het stuur. Het gaat hierbij om 60 chauffeurs uit Europese landen. Ter geruststelling, de chauffeurs spreken allemaal volwaardig Engels, al dus een woordvoerder van vervoersbedrijf Transdev. Deze onderneming verzorgt vanaf 28 juni het busvervoer in een groot deel van Gelderland. Die buitenlandse chauffeurs zijn nodig om de beloofde dienstregeling waar te maken. Transdev heeft hoog ingezet toen het bij de provincie Gelderland een gooi deed naar de rechten om 10 jaar lang in Arnhem, Nijmegen en op de Veluwe het busvervoer te verzorgen. Het bedrijf beloofde namelijk fors meer busritten dan waar de provincie Gelderland zelf om vroeg. De bus die rijdt vaker en op meer plekken. Volgens regiodirecteur Martijn Mentink zal de goede beschikbaarheid van het openbaar vervoer ervoor zorgen dat er ook meer mensen van het openbaar vervoer gebruik gaan maken.
1: Dit

En voor dat is Charles. Rain and Tears en Soldiers Who Wanna Be Heroes hoorden we ook nog van Rod McKuhn. President-directeur Wouter Koolmees van de NS is diep geschokt door de vernieling en diefstal van herdenkingskransen op treinstations. We leggen deze kransen op stations omdat ze onze herinneringen en gevoelens symboliseren bij vreselijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een uiting van respect die ook met respect behandeld dient te worden. De kransen die in Roermond en Woerden waren gelegd zijn gestolen, zo meldt de NS. En de krans bij het oorlogsmonument in het NS-station van Weert is vernield.

Dusty Springfield en de Son of the Preacher Man loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van deze donderdageditie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. De botten schrijft daarachteraan Douwe Bob en dan een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes hier op LoFM, zoals je dat gewend bent in het middelste uur van het Muziekmuseum. Wat hebben we nog aan nieuwsfeiten te melden? Nou, nieuws over de aardappel en patatdag en ook nog een bericht wat ik van Eefje kreeg. Eefje is van het dialectprogramma op de woensdagavond en ja, ze doet... ze doet alle collega's hierbij de hartelijke groeten, want ze heeft een bericht achtergelaten over verkeersregelaars die er in Oldebroek nodig zijn. Nou, Eefje, ik zal zo dadelijk het papier erbij pakken en dan kunnen we dat ook melden. En natuurlijk straks om 10:30 iets wat eigenlijk gisteren had zullen gebeuren. De column van Arnold Bergmans, gisteren ging dat niet door en die doen we zo dadelijk om 10:30, dus... Ik zou zeggen, kijk er naar uit, want het is een hele leuke column van Arnold. Zijn ze altijd, maar er is niks mis mee. Zo dadelijk om 10:30 dus de column van Arnold. Blijf luisteren naar LoFM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is nog veel vertraging op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Strand Nulde 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Het Oranjefestijn Oldebroek gaat op 2 mei terug naar de jaren 70. It's a celebration. 80. En 90 met Joe's Party. Om 8 uur gaat de tent open en vanaf 8:30 hoor je 4 uur lang muziek uit de 70s, 80s en 90s met de Joe DJ's. En er is een live optreden van George Baker. Tickets koop je in de voorverkoop voor €15 via www.oranjefesteinoldebroek.nl.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. assurantie- en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Chris de Roo en ergens hier op deze wereld. En daarvoor hadden we de bottenschijf voor week 19. Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. Het is inmiddels 12 na 10 vanuit de welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Betekent een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En zoals beloofd, we komen nog even terug op de 80-jarige verjaardag van Hendrik Wijngaarden. Ja, het is moeilijk bescheiden te blijven, allemaal dat soort dingen. En met pijn in het hart heeft Hendrik die truck waar hij toen altijd mee reed in 1982 verkocht. Het werd allemaal te groot. Ja, chauffeurs had hij nodig, technici. Nou, straks zullen we daar meer over vertellen. En natuurlijk een liedje van Hendrik Wijngaard. We gaan ook nog een andere muzikale felicitatie laten horen. Voor wie dat is, dat houden we ook nog eventjes geheim. Kortom, en om 10:30... Ja, Arnold die zit nu al bij de radio. En nou ja, daar zit hij trouwens vaker en langer. Dus niet alleen voor zijn column. Maar zeker als zijn column op de radio is, dan heeft hij hem extra hard staan. Dan moeten mensen hem ook niet storen. Nou, straks ongeveer 10:30 de column van Arnold Bergmans. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Anne Jansen, jij bent veel te mooi. En Frank van Etten hoorden we op de radio met toen de euro nog een gulden was. Ja, dat waren hele andere tijden. En ach, er zijn nog steeds mensen die rekenen de euro, tenminste als iets geprijsd is in de euro, bijvoorbeeld de benzine of zoiets, terug naar guldens en dan schrikken ze helemaal. Nou, als we het dan toch over benzineprijzen hebben, mijn record staat nog steeds op 2,89 €. Of ik daar ooit nog weer een record kan breken, dat weet ik niet. Ja, ik zit er niet echt naar uit te kijken, maar ik hou wel van records. Dus ja, 2,89 €. Dan de verjaardag van Hendrik Wijngaarden. Want Hendrik Wijngaarden, de zingende trucker, hij is 80 jaar en zijn truc is terug. Fans van volkszanger Henk Wijngaarden speurden naar zijn iconische gele vrachtwagen. In 1982 verkocht hij hem met pijn in het hart en nu is hij van de sloop gered. Mooie manier om in het zonnetje gezet te worden. Ja, waar is die truc dan teruggevonden? Nou, luisteraars van Radio NL die helpen mee in de zoektocht naar de knalgele Scania en ze hebben hem gevonden. Totaal verroest onder de bomen, ergens in een achtertuin in de buurtschap Vinkenbuurt en dat ligt bij Ommen. Nou, de baas van Radio NL, Henk Sylvius, die heeft hem gevonden en die heeft hem weer, in de oude staat gebracht, opgeknapt en hij kan nu rijden. Nou, en wat gaat er dan nu mee gebeuren? Komende zaterdag staat er namelijk in het kader van de verjaardag van Hendrik Wijngaarden iets bijzonders te gebeuren, want aanstaande zaterdag rijdt Henk Wijngaard de wagen van zijn huis in Emmen naar de lichtmis, waar het de hele middag feest is. Hendrik is dan het stralende middelpunt naast zijn volledig opgeknapte Scania. En Henk Wijngaard, hij is ontroerd. Nou, mensen die het mee willen maken, vanaf 11 uur is iedereen van harte welkom bij de lichtmis. De collega's van Radio NL zijn daar ook, die hebben de studio daar ingericht. Dus er zal wel heel veel Hendrik Wijngaarden muziek worden gedraaid en daar is niks mis mee. Ja, wat betreft die truc, ik weet het nog, hij was er ook ooit mee in Nunspeet, bij het, de toenmalige platenzaak van Otters. Gert Otters, die had toen een platenzaak. En toen was ook Hendrik Wijngaarden daar met de vlam in de pijp. Nou, in ieder geval, dat liedje gaan we zo dadelijk ook draaien hier op Lou FM in het Muziekmuseum.
1: Dit

0: Wijngaarden. Wat zeg ik, Hendrik Wijngaarden? Drie keer geloof, hoop en liefde. De sneeuwwitte bruidsjurk. En het begon het blokje van drie. Met de vlam in de pijp. Hendrik Wijngaarden, 80 jaar. En nog steeds optreden, hè? Ja, 80 jaar. Nog steeds op het podium. En ja, dat doet trouwens George Baker ook. En ja, die blijft ook maar optreden. Favoriete podium van George Baker is, als ik het zo allemaal begrijp, Oldebroek. Daar komt hij graag. Ja. Ter verhoging van de feestvreugde van een collega van ons, Gerrit-Jan Mulder. Die, nou ja, ik heb hem kort geleden over George Baker horen praten. Die is daar geen fan van. In ieder geval Hendrik Wijngaarden, 80 jaar. En vandaar dus een blokje van drie voor Hendrik. Het is tijd voor de column van Arnold Bergmans. En voor diegenen die denken, ja, die Arnold Bergmans, die naam die kom je steeds vaker tegen in de krant. Ja, zowel de Nunspeet Huizenhuis als de Elburg Huizenhuis. De columns van Arnold, die worden daar ook geplaatst. Niet de columns die we hier bij Lou FM laten horen, want dat zijn dan weer andere. Maar Arnold die schrijft tegenwoordig ook in de Huizenhuis, zowel in Nunspeet als Elburg, een begrip in de regio. En ja, er komen ook steeds verrassende mensen langs in dat gedeelte van de krant. Maar nu eerst tijd voor het tikken van de klok. In het vakantiehuisje hangt een klok die 's nachts groter wordt dan die is. Overdag verdwijnt hij in het licht en het leven, maar zodra de wereld stilvalt, blijft alleen dat tikken over. Rustig, onverstoorbaar, alsof elke seconde apart wordt afgeteld. Ik, Arnold dus, heb hem wel eens stilgezet, omdat het kon, omdat ik dacht dat de onrust daar vandaan kwam. Maar de stilte die volgde was geen oplossing, alleen een andere vorm van hetzelfde besef. Het gaat door. Altijd. De waarheid is eenvoudig en ongemakkelijk tegelijk. Je kunt het geluid dempen, maar niet de beweging. Niet de richting. De tijd die loopt niet harder als je je druk maakt. En niet langzamer als je hem negeert. Hij vraagt niets en legt ook niets uit. Hij is er gewoon. En misschien zit daar precies de les. Niet in het proberen te beheersen, maar in het toelaten. In het besef dat veel van wat ons bezighoudt buiten bereik ligt. Dat verzet geen grip geeft, alleen ruis. Acceptatie is geen berusting, het is helderheid. Weten waar je invloed eindigt. En daar niet eindeloos tegenaan duwen. Het tikken wordt dan iets anders. Geen dreiging, maar een ritme. Een herinnering dat je hier bent, dat je dit moment meemaakt, hoe gewoon ook, hoe stil ook. En dat je nog tijd hebt. En misschien is dat wel genoeg reden om er iets van te maken. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Bart van Dijk met het Muziekmuseum.

Willem Barton, oh, als men een drankje naar jou zou vernoemen. En daarvoor Hanny met Ga met me mee. Het is tijd voor een muzikale felicitatie. Want aanstaande zondag, oh, dan is ze jarig. En dan heb ik het over Gabrielle. Ja, aanstaande zondag, jarig op moederdag. Hoe wil je het nog mooier hebben? Nou, ja, ik kan je nog sterker vertellen. Ze is ook geboren op moederdag. Ja, toen viel dat net toevallig samen. Dus bij deze, een moederdaggeschenk in plaats van een bos bloemen. Ja, ja, dat kan dus ook. Nou, die Gabrielle, die is aanstaande zondag jarig. En ze wordt van harte gefeliciteerd namens papa en mama. Maar ook natuurlijk namens Arno en Benjamin. En ook namens mij hier vanuit de studio. En ach ja, ik kan nog een hele hoop andere namen opnoemen. Maar degene die ik net noemde, dat zijn toch de naasten. En dat is het belangrijkste. Nou, speciaal voor de jarige Gabrielle aanstaande zondag dus. Belinda Kenaar.

Belinda Kenaar, tussen woorden, speciaal voor Gabrielle aanstaande zondag. Ja, moederdag. En dan is ze jarig. En ja, moederdag is natuurlijk wel elk jaar op zondag. Alleen, ze is niet elke keer op zondag jarig. Dat schuift maar door. Maar in ieder geval aanstaande zondag, dan is het zover. Op moederdag is Gabrielle jarig. En ja, ik vertelde ook al bij het begin van het liedje. Ze is ook geboren op moederdag. Dus echt een moederskindje. Zullen we het daar maar op houden? Nou, in ieder geval Gabrielle van harte gefeliciteerd namens papa en mama. Maar ook natuurlijk namens Arno en Benjamin en ook namens mij. Hele fijne dag samen toegewenst met allen die je lief zijn. En we deden dat dus met de favoriete artiesten van Gabrielle, Belinda Kenaar. Dan nog nieuws over de aardappel- en patatdag. Dat is aanstaande vrijdag, morgen dus, maar ook zaterdag in Dronten aan de Stobbenweg 40. En dat is net over de brug bij Elburg rechts. Er is nog een grote partij mooie aardappels daar, zonder bestemming. Je kunt je voorraad daar inslaan en je kunt ook een lekker patatje mee eten. Nou, kijk eens aan. Ja, je moet de aardappelen die je meeneemt wel betalen. Het is geen liefdadigheidsinstelling daar. 10 kilo kost €5 en 25 kilo €10. Dat bakje patat, dat is dan wel weer gratis. Nou, ik had het net ook al over Moederdag. Er zijn ook speciaal bloemen te koop voor Moederdag. Dus wat dat betreft kun je dubbel inslaan daar. Voor de aardappelen wel even je eigen zak of mand meenemen. Maar je kunt het ook gewoon per zak kopen, want er liggen daar ook zakken. Nou, dan nog een bijzondere toevoeging, want bij iedere 25 kilo verkochte aardappelen wordt er 25 kilo aan de voedselbank gedoneerd. Het heeft allemaal te maken met de aardappel- en patatdag tegen voedselverspilling voor het goede doel. Morgenmiddag, vrijdag 8 mei, kun je daar terecht aan de Stobbenweg in Dronten van 2 tot 5. En zaterdagmorgen beginnen ze om 10 uur en dan zijn ze daar geopend, om dat zomaar eens te noemen, tot 4 uur.

Rob Ronalds en het mooiste meisje van de klas. Hey, afgelopen maandag natuurlijk het bevrijdingsfestival. En dat gratis toegankelijke bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle heeft dit jaar ongeveer 100.000 bezoekers naar Zwolle getrokken. Dat aantal ligt lager dan vorig jaar. En de organisatie van het festival pleit ervoor dat Bevrijdingsdag standaard een vrije dag wordt. De dag viel voor veel mensen niet in de meivakantie. Meer mensen willen bij ons komen, maar ja, ze moeten werken. Nou, dit jaar ongeveer 100.000 bezoekers en vorig jaar kwamen er ongeveer 125.000 mensen op dat bevrijdingsfestival in Zwolle af. Nou, degenen die er wel waren, ja, dat waren de mensen van de Josti Band.

Ja, Josti Tosti, oftewel doe mij een Tosti van de Tosti Band. Afgelopen maandag dus op het Bevrijdingsfestival van Overijssel in Zwolle. En ze waren succesvol, dat is mij tenminste verteld. Hey, bijna het eind van het middelste uurtje, oftewel het uurtje Poldergoud. Het gaat er even een paar dagen van tussen, maar volgende week is het er weer. Hey, ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 11 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: De BVD Foundation is supporter van het Muziekmuseum.
1: Van 9 tot 12 Muziekmuseum. Een programma met Bart van Dijk. Muziek en informatie op Lou FM.

0: David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. En daarvoor Douwe Bob, Welcome to the Outcast Town. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. Betekent nog een uurtje lang muziek en info hier op Loe FM. Komen nog even terug op de rommelmarkt van de Elimkerk. Aanstaande zaterdag op het Harde. Zoals beloofd ook nog een oproep voor verkeersregelaars. Team verkeersregelaars Oldebroek heeft collega's nodig. Eefje die heeft dat gisteren hier laten liggen. Bewaren met 3 uitroeptekens. Nou Eefje, ik zal het bewaren en dan kunnen de collega's dat ook meenemen. Wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan ook nog Willem Vlieger even kippenvel bezorgen. Nou, en dat, laten we dat maar meteen gaan doen. Dan kan die het allemaal nog eventjes verwerken tussen nu en de komende 5 minuten.
1: Dit is Loe FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loe FM

De Bee Gees en A Lamplight hier op LoFM. Speciaal voor Willem Tijdloos Vlieger. Hij heeft mij eerder al eens een keer verteld, als hij dit op de radio hoort, dan krijgt hij kippenvel van. Nou, als ik naar buiten kijk, het is vrij goed weer om kippenvel te krijgen. Dus het valt nog wel mee. Nou, Willem, ik hoop dat je er weer van genoten hebt. Ja, zoals ik al eerder vertelde, er lag vanochtend hier een tweetal A4'tjes. En dat heeft te maken met verkeersregelaarsteam Oldebroek. Eefje die heeft dat achtergelaten. Eefje was gisteren op de radio samen met Bettes. En ja, nu heb ik niet het hele programma gehoord. Dus nu weet ik niet of Eefje die twee A4'tjes helemaal heeft voorgelezen. Ja, dan was ze daar nog wel even mee bezig. Nou ja, ze had dan Bettes erbij om haar te ondersteunen. Maar het gaat om het volgende. Want wij zijn het verkeersregelaarsteam Oldebroek en zo'n 10 jaar actief tijdens verschillende evenementen in en om Oldebroek. Graag zouden wij ons team willen uitbreiden gezien de vraag naar verkeersregelaars in de gemeente Oldebroek, want die vraag wordt steeds groter. Ons team bestaat op dit moment uit 13 verkeersregelaars, wat er zo'n beetje op neerkomt dat onze regelaars bijna elk evenement beschikbaar moeten staan. Het team wordt trouwens aangestuurd door 2 coördinatoren. Graag zouden wij er een x aantal mensen bij willen hebben om te kunnen rouleren bij grote evenementen, zodat iedereen ook eventjes op tijd kan pauzeren, / eten en eventueel een dag door tweeën kan delen voor de grote evenementen. Nou, waar zijn ze nou bij aanwezig? Dat is een hele rij, maar onder andere de Hemelvaartsmarkt op het Harde, Tour de Delle en ook de Schapenmarkt Oldebroek, maar ook bij de Dutch Masters of Motocross. Nou, wat wordt er aan jou of aan u gevraagd als verkeersregelaar? Het bijhouden van de zogenaamde e-learning. Ja, e-learning of e-leering. Nee, e-learning zal dat wel moeten zijn. 1 keer per jaar is maximaal 1,5 uur, dus dat is nog wel te overzien. Je moet ook enigszins een beetje conditie hebben, want er zijn evenementen waar je lang staat of loopt. Goede contactuele eigenschappen, goed Nederlands, dialect is zeker handig, want ja, je wordt nog wel eens te woord gestaan door mensen die jij tegenhoudt of een andere kant op stuurt als dat ze zelf willen. Goed schoeisel is ook belangrijk, liefst veiligheidsschoenen en ja, ook een paraplu, want zo af en toe sta je ook wel in het slechte weer. Nou, wat er nog meer noodzakelijk is om verkeersregelaar te worden, ik zou zeggen, neem gewoon eens even contact op met via de computer verkeersregelaarsteam Oldebroek. Daar staan alle details nog op. Ik zei het al, het zijn 2 A4'tjes, dus een hele hoop om voor te lezen. Vind ik zelfs nog te veel om voor te lezen. En dat wil wat zeggen, maar nee, het is allemaal goed. Verkeersregelaars team Oldebroek, ze vragen dus nieuwe collega's.

0: The Monkees and I'm a Believer. En de Cats waren ook nog in het muziekmuseum met Love is a Golden Ring. Ik zit even wat appverkeer te volgen. En onder andere over Hemelvaartsdag volgende week donderdag. De grote hemelvaartsmarkt op het harde. Lou FM is daar met de mobiele studio bij. En ja, er worden medewerkers gevraagd daar. Nou, ja, Jeanette, ik kan je bij deze verzekeren. De vaste bemanning van Lou FM, de mobiele studio, is daar aanwezig hoor. 3FM, ja, de bemanning van 3FM. Ik heb het gisteren nog even kort gesloten met de chauffeur van 3FM. En de vaste bemanning is daar aanwezig. En ik hoop ook dat er voldoende andere mensen aanwezig zijn om daar rond te lopen op het horecapleintje, ook in de kantine, maar ook de straten rondom het sportpark Schenk, want daar vindt dat allemaal plaats. Volgende week donderdag, Hemelvaartsdag. En zoals begrijpelijk, of zoals alle jaren, Lou FM is daarbij. En nogmaals, ter geruststelling van de hoofdredactie, de Lou FM studio, oftewel 3FM, is bemand. Dan de rommelmarkt op het harde bij de Elimkerk. Aanstaande zaterdag, overmorgen is dat. Dan hopen ze daar weer de jaarlijkse rommelmarkt te houden. Er is inmiddels voldoende opslagcapaciteit voor de rommelmarkt spullen. En heeft u nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt? Kom ze dan morgenavond, vrijdagavond tussen 7 en 8 brengen. Nou, nogmaals, ten overvloede bankstellen, grote meubelen, bedden en of matrassen en koelkasten kunnen niet worden gebracht. Dit jaar speciaal item, de kinderkleding. En die willen ze dit jaar gaan verkopen in de mate 56 tot en met 164. Heeft u kinderkleding in die mate die niet meer wordt gebruikt, maar wel schoon en heel is, dan kunt u deze inleveren morgenavond tussen 7 en 8. Op de marktdag, zaterdag is dat, dan zijn er ook dit jaar weer hangplanten te koop. En voor het inleveren van die spullen, niet meer bellen naar het al eerder genoemde telefoonnummer. Nee, het moet gebracht worden. En wat betreft de kinderkleding die niet wordt verkocht, die wordt geschonken aan een goed doel. Nou, morgenavond dus tussen 7 en 8 spulletjes brengen voor die rommelmarkt van de Elimkerk. En aanstaande zaterdag 9 mei van 's ochtends 9 tot 's middags 1. Dan is die rommelmarkt en iedereen daar van harte welkom.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Spargo en de One Night Affair. Het is inmiddels door de klok van 11:30 en dat betekent tijd voor het weerbericht waar boven staat droog met geregeld zon. Er zijn flinke perioden met zon en het is overal droog. Nou, dat kunnen we meteen bevestigen, want als we hier naar buiten kijken vanuit de Hans Kooman studio aan de Vrijheidsstraat, dan zien we ook de zon uitbundig schijnen. Er waait vandaag een zwakke tot matige noorden tot noordoosten wind en het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Morgen vrijdag dan waait de wind wat meer uit het oosten en stroomt wat zachtere lucht onze kant op. En bij flink wat zonneschijn wordt het morgen zo'n 16 tot 18 graden. En zaterdag dan doen we er nog een schepje bovenop. Want dan wordt het nog wat warmer met zo'n 19 tot 21 graden. En ook dan schijnt de zon flink. Later op de zaterdag kan er in het zuiden al een bui voorkomen. Voor zondag staan meer buien op het programma en dan is lokaal ook onweer mogelijk. Met zo'n 18 tot 21 graden is het zondag nog wel warm. Na het weekend is het koel en wisselvallig met dagelijks buien.
1: In de ether, op de kabel, DAB+ en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.

Madonna en La Isla Bonita. En daarvoor Bobby Goldsboro. Hello Summertime. Nou, de summertime is op dit moment aanwezig. Maar het is van korte duur hoor. Want er schijnt zondag en maandag alweer wat anders te worden. Maar vandaag en morgen, tenminste op advies van collega Dries Smit, kun je een mooie wandeling houden. Ik weet niet of Dries zelf ook gaat wandelen. Want ja, vandaag is hij nog werkzaam bij de baas, maar morgen, volgens mij vrijdags, heeft hij ook een vrije dag. Dus misschien gaat Dries morgen ook wel wandelen. Al dan niet met Ada. Zou zomaar kunnen. Nou, wie weet. Ik vond trouwens vanmorgen, toen ik naar de markt in Nunspeet wandelde, behoorlijk koud. En de dames bij de kraam waar ik was, die hadden ook koude handjes. Dus wat dat betreft, ja, nee, het was frisjes. 4 graden vanmorgen, maar het is inmiddels is het wat hoger. Dan het volgende, en dat is heel wat anders. Gemeenten willen weten hoe groot verborgen dakloosheid echt is. Dus niet verborgen armoede. Ja, soms gaat het ook samen. Verborgen dakloosheid en verborgen armoede. Maar gemeenten willen weten hoe dat is. Niet alleen mensen die op straat slapen of in de opvang zitten, maar ook inwoners die tijdelijk bij iemand op de bank slapen, in een auto verblijven of noodgedwongen op een vakantiepark wonen, worden volgende week dinsdag meegeteld op de Noord-Veluwe. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten doen namelijk mee aan de landelijke ethostelling dak- en thuisloosheid. Daarmee willen gemeenten, maar ook het Kansfonds en de Hogeschool Utrecht beter zicht krijgen op inwoners zonder vaste woonplek die vaak buiten beeld blijven. Een voorbeeldje, volgens wethouder Martin Rekman van de gemeente Harderwijk, hij is verantwoordelijk voor regionale maatschappelijke zorg, is het belangrijk om verder te kijken dan alleen de opvang. Als er in onze regio een verborgen probleem is, moeten we verder kijken dan de bekende gezichten in de opvang, zo zegt hij. In totaal doen 96 gemeenten mee aan de telling, waaronder dus ook de gemeente Elburg, zoals ik net al noemde. En ja, ze moeten dan nog wel even de boel tellen. En dat duurt blijkbaar eventjes, want de resultaten die worden op 9 december bekendgemaakt. Nou, gemeenten willen dan de uitkomsten gebruiken om hulp aan dak- en thuisloze inwoners beter te organiseren.

0: The Big Ol', Roy Orbison en Blue Bayou en Carmilla was van Jay and the Americans. Ja, kijk even naar wat berichtgeving en dan kom ik erachter dat ik helemaal niks klaar heb staan. Nee, dat kan. Oh nee, nu weet ik het alweer. Ik was even met Jeanette in gesprek over aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag. Zoals ik al eerder vertelde en zoals de vaste luisteraars van Loe FM weten. De mobiele studio van Loe FM die staat aanwezig op die grote hemelvaartsmarkt. Oh ja, gisteren hadden we contact met Geert Hartold. Ging over DSV, want let daar ook nog even op. Voetballiefhebbers. Aanstaande zaterdag op Sportpark De Haren. Om 12 uur de wedstrijd van DSV 5. En nou weet ik niet meer precies tegen wie ze moeten. Geert heeft het wel verteld. Ik meen van Zalk, maar mocht het niet zo zijn, dan neem het mij niet kwalijk. Maar in ieder geval, DSV 5 kan kampioen worden. En alle festiviteiten die beginnen al om 11:30, zoals Geert vertelde. Dan worden die muziekjes gedraaid die er ook altijd bij het eerste elftal van DSV worden gedraaid. Eventuele muziek bij de doelpunten. Wat dat betreft een heuse echte wedstrijd. En als het dan ook nog een kampioenswedstrijd wordt, dan is dat helemaal mooi. Dus aanstaande zaterdag, iedereen van harte welkom op Sportpark De Haren. De wedstrijd van DSV 5 begint om 12 uur, maar al iets eerder is er ook van alles te doen. En dan 's middags moet natuurlijk de hoofdmacht van DSV voetballen, DSV 1. En die gaan voetballen tegen Elspeet. DSV, ja, ze hebben het in eigen hand. Als ze nog 2 wedstrijden winnen, zijn ze kampioen. En Elspeth, ja, die wil ook graag in deze klasse blijven. Dus het wordt best wel een spannende wedstrijd. Met voor beide teams toch wel hele belangrijke dingetjes. Allebei willen ze winnen, maar ja, er kan er maar 1 winnen. Er kunnen wel 2 gelijk spelen. Nou, in ieder geval Noord-Veluwe Sport aanstaande zaterdagmiddag van 2 tot 5. Hier op Loe FM. En daarin dus ook verslag van Geert Hartold bij de wedstrijd van DSV tegen Elspeth.
1: Gezellig staan het Veenmuur. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy. En Gilbert O'Sullivan was ook nog weer eens een keer op de radio met Get Down. Ja, ik zei het net al, aanstaande zaterdag op Sportpark De Haren. Voetbalwedstrijd, kampioenswedstrijd van DSV 5. En alleen, nou begin ik een beetje te twijfelen, want er is ook aanstaande zaterdag op Sportpark De Haren het tuigpaardenconcours editie 2026. Weten ze bij het voetbal wel dat er een tuigpaardenconcours is? Of weten ze bij de organisatie van het tuigpaardenconcours wel dat er ook gevoetbald wordt? Of is er nog ergens een veldje? Ik weet het echt niet, maar in ieder geval aanstaande zaterdag, tuigpaardenconcours, begint 's ochtends om 10:15 met ontvangst van de gasten. 10:30, 10:30, de eerste rubrieken en dat gaat de hele dag door. Om 16:30 zaterdagmiddag is de sluiting. Iedereen ook van harte welkom dus bij dat tuigpaardenconcours. En het is alweer de 42e keer daar op Sportpark De Haren. Dit was het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum gaat er even van tussen. Het is er weer volgende week dinsdag. En dan spreken we elkaar weer. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. En zoals gebruikelijk heeft Jeanette op de donderdag gezelschap van Pascal. Het gaat door hier bij LoFM de hele dag. Blijf gewoon luisteren. En wat mij betreft, hele fijne luisterdag met LoFM. En graag tot horens.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: De dijken, heb je het hart of heb je het inderdaad niet? En daarvoor de bottenschijf van deze week, Douwe Bob en Welcome to Outcast Town. Inmiddels 11 minuten over 12 en dat betekent, zoals vertrouwd, dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee, een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik ben niet alleen, want tegenover mij zit Pascal. En wij heten jou van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. De heren voor mij natuurlijk hartelijk dank voor de gezellige uren. We proberen dat in stijl voort te zetten. Nou, en ik zie dat Bart heel veel huiswerk voor me heeft klaargelegd. Dus dat komt allemaal wel goed. Nou, je hebt het allemaal kunnen horen, hè? Ali B. tot 3 jaar gevangeniscelstraf. Hoger dan de eerste uitspraak. Nou, dan blijkt er nog wel het een en ander bewezen te zijn. Goed, ze gaan nu in cassatie. Dus voorlopig hoeft Ali B. nog niet de gevangenis in. En dat kan dan ook nog wel even duren. Maar of de uitspraak anders wordt, nou, dat waag ik te betwijfelen. Maar dat zullen we in de toekomst wel horen. Nou, je kent het recept. Ik houd je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard veel lekkere muziek. Zoals, oh fantastisch, Santana en Just Feel Better.

Ah, ik hou ervan. Santana dus, hier op Blue FM. Dit vind ik jammer, want chipsmerk Cheetos die haalt de iconische Nibbit Rings uit het assortiment. Generaties groeiden op met Cheetos Nibbit Rings. Nu nemen we afscheid van deze iconische vorm, zo schrijft Cheetos. Op social media delen mensen hun teleurstelling. Dacht een goede dag te hebben vandaag, maar Cheetos stopt met de Nibbit Rings, zo schrijft iemand op TikTok. En dit verlies verwerken gaat langer duren dan die ketting maken, zegt iemand anders. Daarmee verwijst ze naar de dropvete ketting die sommigen maakten. Bijvoorbeeld als tractatie op de basisschool door de iconische chips om een snoepveter te rijgen. Nou, we deden ze ook altijd om de vingers, hè. Dat komt dan allemaal net op het randje, op het puntje van je vinger en dan lekker opknabbelen. En de smaak was ook altijd heerlijk. Ja, ik maak geen reclame meer, want ze verdwijnen gewoon. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind tegenwoordig al die chips helemaal niks meer. Alles wat je koopt aan smaken, dat is het allemaal net niet. En bij deze had je zoiets, deze zijn er wel te doen. Maar ja, dan wordt die ook weer uit de schappen gehaald. Dan blijft er niet zo heel veel over. Ja, dit vind ik ook wel grappig en eigenlijk ook wel logisch. Want een Duitser die krijgt een schadevergoeding om handdoekje leggen op kost. Een veelzeggend probleem, hè. Al die toeristen die dan heel vroeg of soms zelfs midden in de nacht het bed uitstappen. En dan hun handdoek neerleggen op een bedje bij het zwembad. Zodat alles al bezet is. Op het moment dat jij daar 's morgens komt met je gezin. Nou, het overkwam een Duitse toeriste dus op kos. Hij heeft niet één keer op een bedje kunnen liggen. Alhoewel, hij was er soms om 6:00 ochtends. En dan nog was dat niet voldoende om een plekje te krijgen. Zijn kinderen moesten op een handdoekje op de grond vertoeven. Nou, is dat allemaal niet zo erg. Maar als je een hoop geld hebt betaald voor een lekkere, relaxte vakantie, dan zit je daar eigenlijk niet op te wachten. Nou, hij had al geld teruggehad. En wel een tegemoetkoming van €350 van de reismaatschappij. Maar de rechter die heeft dat verhoogd naar €900. Mooi meegenomen, want dan komt dat er lekker vanaf getrokken worden. Want de reissom was bijna €7200. En dat is niet gepiest en toch nat. En Shell, ja, die worden alleen maar rijker, rijker en rijker. En wij maar betalen bij de pomp. Ik heb net ook weer getankt en ik schrok me werkelijk dood. Maar ja, goed, op een gegeven moment moet je maar je ogen dicht doen. En gewoon doen en bij de kassa afrekenen. En dan maar zien waar het schip strandt. Maar Shell, die boekte in het eerste kwartaal een winst van ruim $5,7 miljard. En dat is omgerekend €4,8 miljard. De oorlog in het Midden-Oosten levert bijna €1 miljard extra winst op. En dan denk ik, ja, dan kunnen wij niet gecompenseerd worden. En dit soort bedrijven, dat groeit dan maar en dat groeit maar. Ik kan het in ieder geval niet meer rijmen en ik kan het jou ook niet uitleggen. Laat staan mezelf. Wat ik wel uit kan leggen is wat mooie muziek is. En dat is deze ook wel. The Bangles en Eternal Flame.

Ja, we mogen niet klagen over de muziek tot nu. En ik ga ervan uit dat het tot 2 uur ook niet anders wordt. Ja, ik heb hier het programmaboekje voor me liggen van het 42e tuigpaardenconcours dat op zaterdag 9 mei plaatsvindt. En Bart was al bang dat er niet gevoetbald kon worden bij DSV. Maar wees gerust, het vindt er allemaal naast plaats. Dus misschien dat het geluid zichzelf een beetje bekruist, maar voor de rest kan alles afgewerkt worden. En ik zit dus even een beetje door te bladeren. Wie er allemaal meedoen. Het is een beetje langdradig om het hier in de uitzending te gaan verkondigen. Maar dan zie ik het voorwoord. En dat is dan van de loco-burgemeester van Elburg. Die zal eerder geschreven zijn natuurlijk. Al volgens we een waarnemend burgemeester kregen. En dan staat er met vriendelijke groet Lennart Oosterlo. Nou, en dan loco-burgemeester van Elburg. En wat zie je dan als een foto staan? Een totale transformatie van Lennart. Want daar staat Jan Harm. Of Harm Jan. Ik ben het nog steeds met Jan Nathan, maar Harm Jan Schaik staat daar te pronken. Nou, ik vond het wel grappig. Het maakt allemaal verder niet uit. Het is gewoon een klein detail, maar het valt mij dan weer op. Ja, een aardappel- en patatdag tegen voedselvergispilling voor het goede doel. Mooi inzet natuurlijk. Je weet hoe slecht het gaat met de aardappels. Hè, ze raken ze aan de straatstenen niet kwijt. Komt ook natuurlijk het Avico op een gegeven moment failliet ging. Maar ze verdienen niet heel veel aan. En dan moet je toch wat gaan bedenken om nog iets in het laadje te kunnen krijgen. Nou, dat doen we dus met de aardappel en patat de dag. En op vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei vindt dat plaats aan de Stolbeweg 40 in Dronten. Nou, is net over de brug bij Elburg rechts. Nou, wat kun je daar dan krijgen? Nou, onder andere 10 kilo aardappelen voor €5, 25 kilo voor €10. En je krijgt nog een lekker gratis bakje patat bij. Of de mayonaise bij zit, of dat inclusief is of exclusief, dat weet ik dus niet. Er zijn trouwens ook bloemen te koop voor Moederdag, dus dat is mooi meegenomen. Wel even een eigen zak of mand meenemen. Of je kunt het per zak kopen, dan heb je die natuurlijk niet nodig. Nou, de aardappelen zijn perfect voor patat, zo zeggen ze. En het ras is agria. Nou, dan heb ik gisteren ook aardappelen gekocht. En ik moet zeggen, ik schrok me echt een hoedje. Want ik denk, hoe kan daar de boer nou nog van betaald worden? Dat was een zak van 5 kilo. En daar betaalde ik geloof ik iets van €0,79 voor. Ik was blij, hè? Laten we daar eerlijk over wezen. Ik bedoel, aan de kassa scheelt me dat toch weer een paar duppies. Maar ik denk, ja, daar kan nooit en de supermarkt en de boer van betaald worden. Dat is onmogelijk. En dan het Eurovisie Songfestival, het spektakel dat brandt weer los volgende week. Nou, Nederland zou het boycotten, maar ja, kun je van een echte boycott spreken als de NOS er een groot spektakel van maakt in plaats van de Avrotros? Nee, dat kun je niet. Het enige verschil is dan dat wij als Nederland niet meedoen aan dit Songfestival. En worden we gemist? Nou, volgens mij gaat het gewoon door. Dus nee, het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar bijvoorbeeld regeltjes, die zijn er in overvloed, worden ook in overvloed betreden. Maar bijvoorbeeld live muziek, dat mocht niet. Nee, waarom niet? Want dat was vroeger natuurlijk gewoon het hele gebeuren. Het was echt grandeur. En er stond een hele orkest achter. Nou, dat is allemaal in de loop der tijden verdwenen. En je mocht eigenlijk helemaal geen instrumenten op het podium bespelen. Althans, niet live. Nou, daar zijn ze van afgestapt. Want Finland met het nummer Liikinaitin, die gelden trouwens als grote favoriet. En zij mogen dus een viool het podium opnemen en dat ook daadwerkelijk bespelen. Nou, dan zou je zeggen, dat is normaal gesproken normaal, maar niet bij het Songfestival, want daar is niets normaal. We gaan naar grote artiesten. U2, City of a Blinding Lights, en die zul je nooit op een Songfestival zien staan. Hebben ze ook niet nodig.

Ja, dan sluit het heel klein af. Geweldig dat je het op deze manier kunt vertolken. En als ik dan eens op de klok kijk, daar schrik ik van dat het alweer zo laat is. Ja, de tijd gaat al snel, ik zeg het vaker, maar het is ook gewoon zo. Want inmiddels is het alweer 1:58. En dat betekent dat we de lunch gaan openen. Heb je al gegeten, dan hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks wel eens beginnen of heb je nu misschien wel wat lekkers voor je staan. Dan ook van jullie natuurlijk. Eet smakelijk, geniet er vooral van. En geniet ook even van het rustpuntje van deze donderdag, de 7e mei. Misschien wel een hele hectische dag, dan heb je dat gewoon even nodig. Nou, het is mooi weer buiten, dus ik zou er vooral even van genieten, want volgens mij is dat morgen tijdelijk weer over. Dus je moet alles pakken wat je pakken kunt. Zeker als het gratis is. Nou, dat betekent ook 3 platen achter elkaar in het welbekende lunchblok. En die platen die zijn altijd net even iets langer als de gemiddelde plaat hier bij Lou FM. Nou, ik zie dat wel iedere keer te vertellen, maar volgens mij weet je net zo langzamerhand wel. Dan denk je van ja, schiet nou maar op en begin eens met die eerste plaat. Gaan we doen, ik kom je tegemoet. Verve en A Bittersweet Symphony.

zijn vele versies van gemaakt. Deze My Way van Sinatra. Heerlijk nummer. En ja, ik moet altijd een beetje meezingen als ik dit nummer hoor van wie dan ook vertolkt. En Toto met Rosanna, die wat als tweede gedraaid. En we begonnen met Bittersweet Symphony. Dinsdag weer een kerstvers lunchblok met een totaal andere plaat. Anders zou het wel heel erg op elkaar gaan lijken. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. We gaan eens even verder kijken naar het nieuws. Even kijken wat we nou allemaal te melden hebben. Ja, een grote brand. Maar die moet ik dan weer even opzoeken. Want ik heb heel veel openstaan. Nou, dit is ook wel grappig. Want naar eigen zeggen zit hij opgesloten. Die bewuste septemberzondag. De 40-jarige DT belt 3 keer met 112 vanuit een parkeergarage aan de Neringweg in Lelystad. Bij de 3e keer is hij er klaar mee. Hij sticht brand. Het is een waas voor hem wat er die dag allemaal gebeurde. Zo vertelt hij aan de rechter. Als die informeert of de oorzaak daarvoor wellicht drank was, reageert hij iets wat onverschillig. Mo, zou kunnen. Sommige dingen weet hij niet meer, andere dingen juist wel heel goed. Zo valt de rechter op. Dat zijn stukjes die ik me herinner, legt hij uit. Nou, eerder op die bewuste dag heeft hij ruzie met zijn vader en oom. En dat escaleert als een voorbijganger zegt dat hij die oude mensen moet laten gaan. Toen hebben ze me vliegles gegeven over de motorkap, vertelt de man. En dat loopt niet goed af. De leliestedeling breekt zijn pols en met de overbuurvrouw van zijn vader gaat hij naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. Hij krijgt verband om zijn pols en met de buurvrouw samen gaat hij terug. Nou, dat brengt hem dan weer in een parkeergarage nadat hij op de vlucht is geslagen trouwens, waar een deur dichtvalt. De druppel die hij heeft werkt niet en dus zit hij opgesloten. Belletjes naar familie leverden geen gehoor op en dat brengt hem ertoe om 112 te bellen. Nou, 3 keer dus belt hij naar het nummer, hij krijgt steeds maar geen gehoor en toen heeft hij de 3e keer aangekondigd brand te gaan stichten. En niet lang daarna voegt hij ook de daad bij het woord en steekt karton in brand. En toen kwamen ze dus wel. Nou, mag natuurlijk allemaal niet. Dus de man die moest zich voor de rechter verantwoorden. En ik kan

Dat ook nog wel begrijpen, want ja, ik moet natuurlijk niet alles toestaan. Dan zou de wereld helemaal gek worden. En dat is het ook al enigszins af en toe als je alles om je heen zo hoort. Ja, en dan die grote brand, dat is in een datacenter langs de A6 bij Almere. Het begon vanmorgen vroeg allemaal en dat is zich ontwikkeld tot een hele grote brand. En daar schijnt ook een dieseltank binnen te zijn, dus het is allemaal heel creepy. Maar dat gaan we zo meteen behandelen. Ik ga eerst even alle informatie erbij halen die ik daarover heb. En jij kunt ondertussen genieten van Dolly Parton en Jolene.

Ja, en nog steeds is actief, hè? Maar dat geldt natuurlijk voor meerdere groepen en artiesten solo. Die zijn dan het aardig op een leeftijd en nog steeds staan ze op het podium. Zo ook, hè, zoals gisteren gedraaid de Rolling Stones, komen gewoon weer met een nieuw album en hebben dus een nieuw nummer uitgebracht. En ja, dat is gewoon de Rolling Stones sound, want het is niet veranderd. En wat Mick Jagger op een van de programma's zei toen hij geïnterviewd werd, is ja, we zijn natuurlijk geen 21 meer, kunnen ons ook niet meer dusdanig bewegen, maar we kunnen nog wel heel veel andere zaken. En daar heeft hij gelijk in. Nou, ik zei het al, bij een groot datacenter van NordSea Data Centers in Almere is een flinke brand uitgebroken. De brand woedt in een ruimte aan de achterzijde van het gebouw en daar staan meerdere technische apparaten, waaronder de noodvoorziening. Zo laat de brandweer weten. Dit compartiment wordt als verloren beschouwd. De rookontwikkeling is tot in de wijde omgeving te zien. De veiligheidsregio heeft een NL-alert gestuurd. Mensen die in de omgeving van de brand wonen, wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten. NordSea Data Centers laat weten dat alle mensen die in het pand waren tijdig zijn geëvacueerd. Heel belangrijk. Nou, de brandweer heeft de situatie opgeschaald naar een zeer grote brand en er zijn meerdere hulpdiensten bij de bluswerkzaamheden betrokken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, onder andere met een crash tender van Lelystad Airport. Nou, dit heeft dan weer te maken met een dieseltank die in het gebouw staat. Deze moet gekoeld worden. En een crash tender beschikt over een grote bluscapaciteit en wordt eigenlijk alleen gebruikt bij vliegtuigbranden. Nou, volgens de brandweer is de prioriteit nu vooral te voorkomen dat de brand overslaat naar andere delen van het pand. Nou, ze zeggen al dat de brand grote impact heeft, want de Universiteit van Utrecht heeft enkele servers in het datacenter staan. En de onderwijsinstelling zegt dan ook grote impact van de brand te ondervinden. Er zijn problemen met applicaties en met de website, aldus de universiteit. Nou, ook Infomedics, ook belangrijk, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, ondervindt problemen. Nou, dus mocht je problemen krijgen in je bedrijf, en misschien is dit dan wel de oorzaak. Je weet het niet. Het is inmiddels 4:01 geworden. Denk eens even kijken. Dan halen we de playlist er weer bij. Ja, dat dit de laatste plaat is van dit uur. En niet de minste hoor. Animals in the House of the Rising Sun.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, zo langzamerhand zijn ze ook gepromoveerd tot vriend van de show Bluff en Levenslang. En Douwe Bob, welcome to Outcast Town, de bottenschijf van deze week. En die hoor je, straks hoor je hem niet, maar morgen dan hoor je hem wel weer de hele dag hier op de radio bij Lou FM, om even wat specifieker te zijn. Nou, ik zei het in het eerste uur al, ik heb heel veel huiswerk en ik heb nog niet alles gedaan wat ik doen moest. Maar ja, ik was nooit zo goed in huiswerk maken. Daar had ik een broertje dood aan wat dat betreft. Maar we gaan wel ons best doen om alles nog te behandelen in het uur wat nog voor ons ligt in een middagmatinee. Maar we beginnen gewoon nog lekker met muziek. Reggae muziek. Bob Marley en The Wailers. Could You Be Loved?

Bob Marley heerlijke platen heeft hij gemaakt met zo'n lekkere zomerse vibe. De Berlijnse deelstaatverkiezingen die zijn pas in september. Maar nu al hangt de Duitse hoofdstad vol met campagneposters. Het onderwerp is misschien wel het meest radicale verkeersplan ter wereld. Een vrijwel autovrij Berlijn. Activisten willen een referendum hierover afdwingen. Rechtse partijen voeren actief tegencampagne. Het is een wetsvoorstel waar een groep juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten jaren aan gewerkt hebben. Het idee is om het autoverkeer flink te beperken binnen de ringspoorlijn. Een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Het gebied is met maar liefst 88 vierkante kilometer ongeveer zo groot als Eindhoven. Nou, dat willen ze zo goed als autoluw maken. Is dat mogelijk? Nou ja, niks is onmogelijk natuurlijk, maar ik weet niet of ze het er doorheen gaan krijgen. Ja, en wat doe je als je je badkamer verbouwt en je houdt heel veel rotzooi over van je oude badkamer? Die zou je kunnen brengen naar de stort. Daar betaal je wat voor. Dat klopt. Of je moet het gratis doen en gewoon in de natuur dumpen. Nou, dat heeft een 40-jarige man uit Drunen gedaan. Maar die is ook weer opgespoord. Dus hij komt van een koude kermis thuis. En ik denk dat het nu meer gaat betalen als dat hij netjes weggebracht had. Nou, het bouwafval werd vorige week woensdag aangetroffen langs het Bunderpad in het natuurgebied. Niet ver van de snelweg A65. De troep was goed te zien vanaf de snelweg. En voor veel automobilisten reden om de politie te bellen. Nou, je kunt wel denken dat je anoniem kunt blijven. Maar dat is zeker niet het geval. En als je aan de beurt bent, ben je goed aan de beurt. En een deurwaarder die heeft afgelopen week beslag gelegd op een deel van de administratie van boekingsplatform Booking.com. Hotels die een claimzaak zijn begonnen tegen het bedrijf hadden daarom gevraagd, omdat een Booking de toegang tot facturen zou blokkeren. De hotels zeggen die nodig te hebben in hun zaak tegen het bedrijf. Zo meldt het Financiële Dagblad. Het conflict van Booking met Europese hotels is daardoor verder geëscaleerd. Het gaat om meer dan 15.000 hotels die via een claimzaak een schadevergoeding eisen voor te veel betaalde commissie. Nou, Booking.com die moet dat toch eventjes goed gaan oplossen, anders hebben ze een groot probleem. En dan mijn huiswerk, want op zaterdag 9 mei hopen de commissie weer de jaarlijkse rommelmarkt te houden. En het gaat dan om de Elimkerk. En daar kunnen ze nog wel wat spullen voor gebruiken. En niet matrassen, geen bankstellen, et cetera, et cetera. Het gaat echt gewoon om klein materiaal. Zoals bijvoorbeeld ook kinderkleding, want dat willen ze ook graag gaan verkopen. En niet verkochte kinderkleding wordt geschonken aan een goed doel. Dus het komt sowieso goed terecht. Nou, heb je nou bruikbare spullen dat je denkt, dat ben ik er vanaf en zij hebben er veel plezier van? Nou, laat het dan even weten, want dan zorgen zij dat de spullen opgehaald kunnen worden. Vrijdagavond 8 mei van 7 tot 8 uur dus. Nou, ook dit jaar kun je trouwens weer hangplanten kopen. En het wordt heel gezellig zaterdag 9 mei van 9 tot 1 uur bij de Elimkerk op het Harde. Heb je dus nog spullen, lever ze in of laat ze ophalen. Even kijken hoe je dat dan kunt gaan doen. Daar zie ik niet zo heel veel van terug. Inderdaad, Bart zei het al, de telefoonnummers zijn doorgestreept. Dus dat gaat hem niet worden. Dus ik denk dat je het zelf moet gaan inleveren tussen 7 en 8 uur op vrijdagavond 8 mei. En de verkeersregelaars Team Oldenbroek zoekt collega's, in ieder geval ondersteuners, zodat ze zelf even een hapje kunnen eten en dergelijke. Ze zijn nu met 13 verkeersregelaars en dat komt erop neer dat ze eigenlijk bij elk evenement beschikbaar moeten staan. Nou, het team wordt aangestuurd door twee coördinaten en ik heb hier velletjes A4. Nou, daar staat er allemaal wat je krijgt, hoe gezellig het allemaal is, waar allemaal gestaan wordt. En dat is een hele lijst, zal ik je vertellen. Maar vooral ook wat een hecht team het is. Nou, kan ik er helemaal over uitweiden. Maar je kunt natuurlijk ook, als je geïnteresseerd bent, en dan doe je een hoop plezier mee. Anderen ook, hè, als je dat doet. Want bijvoorbeeld de Hemelvaartsmarkt op het Harde, de Schapenmarkt, Oldenbroek. Overal zijn jullie nodig.
Nou, wil je dus meer informatie? Kijk dan even op verkeersregelaarsteam-oldebroek@outlook.com. Dus verkeersregelaarsteam-oldebroek@outlook.com. Ik denk dat als je even googelt dat je er ook wel komt. Tot zover dus. Nou, dan ben ik er alweer bijna doorheen. Gaan wij verder met muziek hier in middagmatinee. Bruce Springsteen, the boss himself. Hello sunshine.

Ah, heerlijk om deze muziek lekker terug te horen. 1966, ik was er nog niet eens. Bob Dylan en I Want You. Inmiddels 3:03. Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. En we zitten vol met nieuws wat dat betreft. Dus af en toe gaan we er even in vogelvlucht doorheen. Zoals deze K3, die gaat de studio in met Donnie voor de eerste samenwerking ooit. Ik heb het idee dat ze het kinderlijk een beetje overgroeid zijn. En dat ze nu zich met serieus werk bezighouden. Alhoewel, iets opnemen met Donnie, is dat nou echt per se serieus? Dat kun je dan nog afvragen. Maar het is natuurlijk wel leuk dat ze dat doen. En een van de grootste deals ooit. Sony legt bijna $4 miljard neer. En dat doen ze voor, die moet ik dan toch echt even openen, voor muziek van Justin Bieber en Neil Young. Nou, dat is een klap geld. Dus wat dat betreft trekt die portemonnee maar open. Nou, gaan we verder even kijken naar Moskou bijvoorbeeld. Die dreigt Kiev aan te vallen als Oekraïne de herdenkingen verstoort. Vergeten dat ze regelmatig zelf wat verstoord hebben. Maar dat laten we dan maar even in het midden. Ja, en zeker 5 mensen besmet met het hantavirus. En een aantal die zijn dus hier in Nederland aangekomen. En nu moet ik zeggen dat we er wel heel, heel veel aandacht aan besteden. Want elke viroloog die je hoort praten op televisie, zei joh, het is geen pandemie. Het is niet zoals corona. Besmettingen zijn best lastig op te lopen. Ja, in kleine ruimtes misschien. Maar we hoeven ons angst aan te laten praten. Nou, als je ziet hoeveel aandacht eraan besteed wordt, komt dat in principe vanzelf. Zelf wel. En een lagere straf voor een dubbele moord in het Zwolse McDonald's, weet je het nog. Hij hoeft dus minder lang de cel in. Nou, hij is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 26,5 jaar voor de dubbele moord op 2 broers in een volle McDonald's in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan bij de rechtbank, maar 26,5 jaar is nog een enorme tijd en terecht, hè. Ik ken de zaak, heb het toen de tijd ook wel eens ingevallen. En dat doet wel de schrik aanjagen bij de mensen die daar lekker hun hamburgertje aan het eten waren. En sommigen waren dan ook goed in shock. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, ik pas al even aan. Wat zullen we doen? Dan gaan we verder met het verzoekje. Of gaan we vanuit de computer? Ja, ik krijg een duimpje, dus we gaan verder met het verzoekje. En die komt dan ook weer van collega Willem Vlieger. Ja, hij is natuurlijk weer te beluisteren, hè? Weekend, vrijdag en zaterdag met het programma Tijdloos. Dus lekker luisteren hier bij Lou FM. Nou, ik pak hem er even bij, alhoewel dat is bijna niet nodig, maar ik doe het dan toch. Nou, eigenlijk is er geen reden voor. Alleen maar omdat hij zo mooi is. Cry to me, Peter en Gordon. Ik ben het met je eens, Willem.

Ja, heerlijke tijdloze muziek. En die hoor je dus ook weer op vrijdag vanaf 5 uur. En op zaterdag vanaf 5 uur hier op Lou FM. Ja, er is woede ontstaan om een schandaal binnen EU. Want Brussel die geeft tientallen miljoenen aan boeren subsidie aan. Let op, schatrijke koninklijke familie in Abu Dhabi. De koninklijke familie van Abu Dhabi heeft in 6 jaar tijd ruim 71 miljoen euro aan inkomenssteun ontvangen van de EU voor landbouwgronden in Roemenië, Italië en Spanje. Dat blijkt uit onderzoek van The Smog en The Guardian. Nou, het huis van Nayan, de heersende familie van Abu Dhabi, is met een geschat vermogen van $320 miljard de op één na rijkste familie ter wereld. Abu Dhabi is een van de 7 Emiraten die samen de Verenigde Arabische Emiraten, VAE, vormen. De Al-Nayans zijn de belangrijkste families en leveren ook de presidenten van de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, dat ze deze subsidie hebben gekregen, dat wekt gewoon woede op, ook vanuit het Europees Parlement, want dat hebben ze natuurlijk niet nodig. En iedereen, maar dan ook iedereen, inclusief de Oostenrijkse bioboer Thomas Walt, heeft er geen goed woordje voor over. Ja, en op de VMG, maar ook op Lou FM, of Lou.nl staat te lezen. Gemeenten willen weten hoe groot verborgen dakloosheid echt is. En er komt een heuse ethos-telling dak- en thuisloosheid. Niet alleen voor Elburg, ook voor Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Nou, wil je er gericht wat aan doen, is het wel belangrijk dat dit onderzoek goed uitgevoerd wordt. Dus de telling ook. En eens even kijken wat we verder nog hebben. Nou, er staat nog een heel stuk over waarom de natuurbrand op het Harde pas na 4 dagen echt uit was. Een interessant stuk, maar ik breng hem niet hier. Je moet je hem zelf maar even gaan lezen. Maar ja, het is logisch, hè, dat zo'n natuurbrand altijd lang nasmult. De grond is nog zo ontzettend heet. Dus ze hoeven maar iets te gebeuren of het vuur kan weer opladen. En een dodelijke explosie zet de toekomst van vuurwerkstad Liuyang op het scherm. De enorme explosie in een vuurwerkfabriek in Zuid-China heeft deze week aan 26 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. Fabriekshallen zijn met de grond gelijk gemaakt in de wijde omtrek. Zijn door de kracht van ontploffing de ramen van huizen gebroken. Het was als een regen van glas, zo vertelt een buurtbewoner. Nou, ik denk niet dat deze hallen weer daar teruggeplaatst worden. En zowel dan heb je er wel een heel dom bestuur zitten die dat besluit. Nou, een domme besluit nemen wij hier niet. En zeker niet als het gaat om muziek. Want dat moet je niet licht overwogen doen. 3 Doors Down and Here Without You.

2004 alweer. En het lijkt nog zo dichtbij, maar dit is alweer zo lang geleden. We gaan eens even kijken of we nog wat gemist hebben in het nieuws. Het lijkt me stug. Nou, bijvoorbeeld deze, want Hardenberg die presenteert coalitieakkoord op hoofdlijnen. En er staat in dat ze voorlopig geen nieuwe asielzoekers willen opvangen. Nou, dat gaat denk ik nog wel een probleem worden, want ja, in wezen zijn ze dat gewoon verplicht. En als het kabinet of de minister in dit geval zegt dat moet, dan moet je dat gewoon uitvoeren. Maar ja, je ziet dat het overal problemen gaat geven. Ik ben ondertussen even een beetje aan het scrollen, zoals dat zo mooi heet. Een Franse universitair docent die deelt zichzelf een nep Nobelprijs uit. En dat heeft hij maar liefst 11 jaar volgehouden. Ik moet zeggen dat hij nu dus wel door de mand is gevallen. Dus op een gegeven moment dan komen ze er toch wel achter. En dan heb je een groot probleem. En Flevoland die wil jaarlijks 40 miljoen bijdragen aan plan voor een nieuwe Lely Line. Nou, Flevoland, Friesland en Groningen en Drenthe willen serieus aan de slag om een aanleg van de Lely Line zeker te stellen. De 4 provincies nemen het advies van Lely Line gezant Klaas Knot over om jaarlijks een regionale bijdrage te leveren van 10%. Een regionale investeringswerkgroep gaat aan de slag met de verkenning van die bijdrage. Het gaat dan om een bedrag van 40 miljoen euro. Nou, die lijn die had er natuurlijk al lang moeten zijn, maar dat even terzijde. Eens even kijken, hebben we nog wat gemist voordat we er echt mee stoppen? Ja, deze misschien nog eventjes, want het Nederlands elftal die speelt vlak voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico nog een extra oefenwedstrijd. Maandag 8 juni is in New York WK-debutant Oezbekistan de laatste tegenstander voor het WK begint. De aftrap is om 15:45 lokale tijd, 20:45 Nederlandse tijd. Het duel is niet toegankelijk voor het publiek. Nou, voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Oranje in de groepsfase tegen Zweden 20 juni en Tunesië 26 juni. Of er heel veel fans zullen komen, dat is maar de vraag. Want de prijzen die reizen natuurlijk de pan uit. En dan druk je jezelf nog heel zachtjes uit. Kijk ik even naar de tijd die ons nog rest. Want we gaan het een keertje anders doen. Want we hebben normaal gesproken dus weer 3 platen achter elkaar. En dat doen we nu aan het eind van de uitzending. Maar zover zijn we nog niet. Dus eerst Agda in de Munnik. En de captain wou ik zeggen. Maar gewoon in het Nederlands. De kapitein. Deel 2.

Als ik het niet vergeet, zal ik dinsdag de kapitein deel 1 draaien. Want die is er ook gewoon. Ja, het zit er alweer bijna op wat ons betreft. Je krijgt zometeen 3 platen achter elkaar. En dat zijn 3 mooie platen waarmee ik je achterlaat. Dus wat dat betreft niet getreurd. Nou, namens Pascal en mij, wij wensen je nog een hele fijne dag. Alvast een heel goed weekend. Mooie moederdag gewenst. En graag tot de volgende keer. Nou, welke platen sluiten we dan mee af? En natuurlijk Tony, bedankt voor de redactie. Hè? Laat ik haar niet vergeten. Ironic van Alison Morissette, Alphaville, Forever Young en American Pie van Dan McLean. Dag.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoten in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

met gesloten ogen. Zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen. Want mijn hart zegt wie er is.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week presenteren wij de aflevering van week 13 2026. We trappen af met overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met William Burg op nummer 30. Hij stond vorige week nog op nummer 19 met Eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. Waarom kan het leven zo gemeen zijn? Dat is de nieuwe single van Frans Bauer. Hij doet 16 weken mee en levert 11 plaatsen in. Hij staat op nummer 29. Nieuw op nummer 28, Rob van Daal en Vraag het maar aan Roxy. 3 weken staan de Troubadours genoteerd met plus 1. Ze gaan 2 plaatsen naar boven. Ze staan deze week op nummer 27. Delano Dunker moet 12 plaatsen inleveren in week 8 met Alles of Niets. Hij staat deze week op nummer 26. 1 plaats hoger op nummer 25 vinden we Jesse Prins met 1%. Hij doet 5 weken mee en gaat ook 5 plaatsen naar beneden. Frank van Etten stijgt met Jij bent alles. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25 en gaat 1 plaats naar boven naar nummer 24. Ik wil je helemaal van Monique Smit komt nieuw binnen op nummer 23. En Guus Meeuwers gaat 2 plaatsen naar boven met We leven nu. Hij doet 5 weken mee en staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Komen er van 16 in de 14e week. Flemming en Meteor en Niet nodig. De Oranje Top 30.
1: Nummer 20.

is de Oranje Kroon van deze week. Nieuw binnen in de Oranje Top 30.

In de Oranje Top 30 van week 13 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Overzicht nummer 2 met de nummers 20 tot met 11. Met op nummer 20 Cynthia met Als hij 's nachts piano speelt. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 28 en pakt 8 plaatsen winst. Op nummer 19 vinden we de derde en hoogste nieuwe binnenkomer. De samenwerking van Samuel Welte en de Bankzitters met Uitslover. 20 weken mogen we noteren voor Gerard Joling, Billy Dans en Diavro Bros met Liefde in de Nacht. En daarmee zijn ze de langst genoteerde. Ze staan op nummer 18. Helemaal Hollands is blijven staan op nummer 17 met Aan alle mooie meiden. En Simon Keijzer gaat naar beneden met Zullen we nog één keer. Hij doet 9 weken mee en staat deze week op nummer 16. Amor de Mis Amores van William Jans gaat 2 plaatsen naar beneden in week 6. Hij staat deze week op nummer 15. En Kido van der Graaf vinden we met eigen schuld op nummer 14. Hij doet 6 weken mee. Samen van Jan Smit gaat in de 19e week 1 plaats naar beneden van nummer 12 naar nummer 13. En op nummer 12 vinden we een stijger. 11 plaatsen in week 2. Fons Weurink en Avond voor in de boeken. En ook John West en Lange Frans gaan naar boven met Alles wat ik zoek. Ze gaan in de tweede week van nummer 26 naar nummer 11. De

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Ferry de Lits met het perfecte plaatje. Hij doet 3 weken mee. Moira Moor, por favor, van Vincent kwam vorige week nieuw binnen op nummer 30, pakt 21 plaatsen winst en staat deze week op nummer 9. Marco de Hollander en de zangeres zonder naam zijn blijven plakken op nummer 8 met Eenmaal in je leven. En Sander Kwarten vinden we 1 plaats hoger op nummer 7. Hij stond vorige week nog op nummer 9 en doet 7 weken mee met De Tapster uit Tijuana. Cheerio van Justin de Wild doet 3 weken mee en levert ook 3 plaatsen in. Hij gaat van nummer 3 naar nummer 6. Nummer 5 is voor de nummer 4 van vorige week. Kortom, hij levert 1 plaats in week 5. Mick Harren en Gekkenhuis. Al heb je niets, dan Amar gaat in de 7e week 3 plaatsen naar boven. Van nummer 7 naar nummer 4. En dat brengt ons bij het erepodium. Het brons is deze week voor Robert van Hemert en Donnie met Moet Dat Nou. Ze doen 10 weken mee en ze gaan deze week 2 plaatsen naar boven. Vorige week nog het goud, deze week het zilver. Kortom 1 plaats verlies voor Stef Eckel met Genieten Zonder Spijt. Hij doet nu 5 weken mee. En dat betekent dat de oranje top 30 voorzien is van een nieuwe nummer 1. Vorige week nog op nummer 6 en hij pakt dus 5 plaatsen winst. Jeffrey Parmentier samen met de 3A's en het Wiegelied 2.0. En dat was hij, de oranje top 30 van week 13 2026. Deze aflevering kun je terugbekijken op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag bedankt voor het kijken en tot volgende week.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 1 kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 1 half uur vertraging door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek 1 half uur oponthoud tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden op de A12. En heel veel vertraging op de N225 Oosterbeek-Rhenen tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50, 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. en zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: is Loe 105.5 FM met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over dierenwelzijn met de focus op vogels. Ik praat hierover met vogeldierenarts en papegaaiengedragstherapeut Jan Hoijmeijer. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En ik zal Dr. Anders Jan Hoijmeijer even voorstellen. Hij is een vooraanstaand vogeldierenarts, veelgelezen auteur en deskundige op het gebied van papegaaiengedrag. Hij staat bekend om zijn passie voor vogelwelzijn en zijn prikkelende visies op hoe wij met huisdieren omgaan, waarover hij uitgebreid publiceert om eigenaren wereldwijd te inspireren. Hij heeft een voorzet gedaan voor de muziek. We gaan beginnen met One Word van Anouk. En in de tussentijd gaan we hem bellen.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ga in gesprek met Dr. Anders Jan Hoijmeijer. Hij is papegaaiengedragstherapeut, internationaal spreker, auteur en heeft een adviespraktijk voor vogels. Jan, kan je mij horen?
1: Ja, ik kan je heel goed horen.
0: Fantastisch. Ik heb je net al aangekondigd, want je doet zoveel dat ik een beetje op moet letten dat ik niet de helft vergeet. En ik denk nou, we gaan gewoon beginnen. We hebben een beetje afgesproken waar we het over gaan hebben.
1: Ja.
0: Jij hebt gezegd, nou, ik vind respect voor dieren heel belangrijk. Daar komt nog iets achteraan. Welzijnsproblemen, preventie van welzijnsproblemen. En dan uiteindelijk het belangrijkste, hoe los je het op? Nou, ik ben diep in het papegaaienleven gedoken. Ik wist daar, om heel eerlijk te zijn, helemaal niets van.
1: Nee, dat verbaast me niks.
0: Nee, maar waar ik wel van schrok, is dat half Nederland die een papegaai hebben, daar ook heel weinig van weten. Ik heb gevonden dat zij ook wel de vergeten dieren worden genoemd.
1: Ja.
0: En ja, de conclusie is dat wij, en het woord is eigenlijk best wel erg, verrassend weinig over het welzijn en de behoeften van papegaaien als huisdier weten.
1: Ja,
0: nou,
1: ja, dat is natuurlijk heel, heel uitzonderlijk.
0: Ja.
1: Kijk, het is op mijn pad gekomen via een hele rare omweg. Hè. Ik ben opgetogen in Barendrecht en heb ik tot tussen 8 en 14 jaar. Nou ja, zat ik dagelijks tussen de paarden op een hectiestoeterij en een tuigpaardenstoeterij. Nou, daar heb ik al ongelooflijk veel mee gekregen.
0: Ja.
1: Over gedrag en omgaan met dieren die ook vele malen sterker zijn dan ik. Hengsten en tuigpaarden. Daar heb ik al heel veel van opgestoken. Door familieomstandigheden moest ik op mijn 14e verhuizen naar de Betuwe, in the middle of nowhere. Dat was het einde van mijn paardenverhaal. Daar kwam ik in contact met vogeltjes en ik ging vogeltjes kijken. En ik kwam op de middelbare school en er was een docent biologie. Ja, die keek ook naar vogeltjes, dus die heeft me op sleeptouw genomen. Maar ja, in mijn paardenperiode was de basis gelegd, ik wilde paardendierarts worden.
0: Okay.
1: Dat was buiten kijf, ik wilde dierarts worden. 8, 9, 10 jaar, dat was mij duidelijk. En die dierarts die nam toen al op sleeptouw. Ik ben een paar keer met hem mee geweest, dat was een onvergetelijke ervaring als kind. Dus ik wilde paardendierarts worden. Nou, ik werd vervolgens ook vogelaar in de natuur. En met dat idee ging ik HBS doen om diergeneeskunde te gaan studeren. Dus daar ben ik mee begonnen. Nog extra cursussen gedaan op iets van paardengeneeskunde. Toen kwam ik op een gegeven moment voor een co-schap bij de afdeling pathologie, bijzondere dieren. En daar kwam ik de sectiezaal binnen en dat lag vol met dode vogels.
0: Oh,
1: nou, als vogelaar en vogelliefhebber dacht ik van, wat is dit?
0: Ja.
1: Want het waren allemaal vogels van uit de hele wereld. Geen Nederlandse vogels, maar uit de hele wereld papegaaien. En ja, je kan het zo gek niet verzinnen. En mijn professor Zwart van die periode, ja, die heeft mij echt onder zijn hoede genomen. En had in de gaten dat ik geschokt was over het feit dat al die vogels doodgaan van ellende in gevangenschap. Nou, hij heeft er echt voor gezorgd dat ik ervoor gekozen heb om vervolgens vogeldierarts te worden.
0: Maar even, want door al die dode vogels, en dat was dus ook bekend, dat die eigenlijk overleden zijn doordat ze doodongelukkig waren en gewoon niet konden leven.
1: Ja, belangrijkste is voedingsfouten, dat was al nummer 1. En professor Zwart heeft dat in 1979 al wetenschappelijk aangetoond. Dat de bekende voedingsfouten, het geven van zaden aan papegaaien of kanaries, ja, is doodsoorzaak nummer 1, 2 en 3.
0: Echt waar? Wat moet je dan voeren? Ja. Vertel dat gelijk maar even voor alle luisteraars.
1: Nou ja, het idioot is, zaadeters in de natuur alleen zaden als ze beschikbaar zijn in de natuur. En dat is maar een klein gedeelte van het jaar.
0: Ja, dat klopt.
1: Zaden zijn er pas in het najaar. En dan gaan ze ook vallen en dan gaan zaden ook kiemen. En als zaden ook gaan kiemen en als ze gaan vallen en ze zijn rijp, dan hebben ze al een hele andere voedingswaarde dan de zaden uit de handel.
0: Aha.
1: Maar het grootste deel van het jaar zijn ook zaadeters. Die eten geen zaden, want we weten dat zaden slecht zijn voor de gezondheid. Het levert heel veel voedingstekort op. En in de periode dat ze ook gaan kweken of eieren moeten gaan leggen of gaan ruien, ja, dan is het extreem ongezond vanwege meer dan 35 verschillende voedingstekorten die vanwege het eten van zaden.
0: Dus ook de
1: huismus is voor het grootste deel van het jaar geen zaadeter,
0: nee.
1: maar een insecteneter. En ook groen en van bloemetjes en van plantjes eten ze van alles. Maar heel veel ook insecten.
0: Okay.
1: En jonge meesjes en musjes, dat zijn gewoon insecteneters.
0: Okay, dus
1: het hele idee van zaadeters, ja, daar ben ik dus toen al in de 70 jaren mee geconfronteerd.
0: Ja.
1: Tijdens mijn studie. Wat een ontzettend slecht verhaal is dat. Nou, en dan komt het natuurlijk over de huisvesting, de verzorging.
0: Juist, ja.
1: Ze komen... Heel veel vogels komen nooit buiten. Ze zitten altijd in een kooi achter tralies. Geen lichaamsbeweging.
0: Nee.
1: Nou ja, en dan komt natuurlijk, toen ik vogeldierarts werd, het verhaal bij. Van het gedrag. Dat heel veel van die vogels hebben om al die reden natuurlijk een slechte conditie. Hebben dus ook welzijnsproblemen. En welzijnsproblemen gaan altijd gekoppeld aan gedragsproblemen. En vervolgens levert dat uiteindelijk grote gezondheidsproblemen op.
0: Om te beginnen, want onder andere papegaaien worden ook best heel oud. Weten mensen dat? Want als je zo'n dier aanschaft of krijgt of vindt of whatever, dan zit je daar heel lang aan vast. En vaak zal het dier jou overleven.
1: Ja, als het goed is wel. Hè, maar ik ben er dus in al die jaren, ik heb er nu 42 jaar ben ik daar nu mee bezig, onderzoek gedaan en een survey gedaan. En het blijkt dat vogels, ook papegaaien, ze mogen blij zijn als ze 1/3 halen van hun levensverwachting.
0: Oh, ze worden helemaal niet oud dus.
1: Ze worden dus niet oud vanwege die ellende. Ze hebben eigenlijk een levensverwachting die mensen hadden in de middeleeuwen. Toen werden we ook 35.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En een papegaai, mijn oudste, Gijs Roosthaas, in mijn spreekkamer, was 99 jaar in dezelfde familie. Dus de 3e generatie eigenaren kwamen met de grijze roodstaart bij mij. En de gemiddelde grijze roodstaart in Nederland haalt geen 20. En ze mogen blij zijn als ze 30, 35 jaar halen.
0: Jeetje, is het bekend hoeveel vogels er gehouden worden? Van de hond en de kat weten we dat misschien wel een beetje. Maar van vogels? Ja. Hebben we daar enig idee van?
1: Heel globaal is het zo dat er in Nederland meer vogels worden gehouden dan honden en katten bij elkaar.
0: En we weten er minder van.
1: En we weten er niks van.
0: Nee, helemaal niks.
1: Kunnen
0: we aan het eind zeggen van nou, we geven wat tips mee, zodat we er wat meer van weten na dit radioprogramma?
1: Nou ja, kijk, ik word met een grote regelmaat natuurlijk gevraagd om tips. Maar ik heb me de afgelopen... Nou, mijn kliniek was tussen 1982 en 2013.
0: Ja.
1: En toen is het, dat was een kliniek voor vogels. Ik ben al die jaren, was ik in feite ook de enige dierenarts in Nederland die zich alleen bezig hield met vogels.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk op zich al bizar. Dat heeft heel veel te maken met de opleiding. De diergeneeskunde praat altijd over dierenwelzijn en dierengezondheid. Maar het gaat dan nooit over vogels.
0: Nee, inderdaad. Dat klopt.
1: En in de opleiding, studenten diergeneeskunde, ja, ze krijgen er echt hoegenaamd niks van mee. Als ik vertel dat een kanarie 20 jaar kan worden, maar de ervaring is van mensen die kanaries hebben, ook kwekers, die ze al 30 jaar kweken, die denken dat ze 4, 5 jaar worden.
0: Ja,
1: mijn kanaries werden in mijn praktijk 20 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat alleen al dat dierenartsen niet eens weten dat een kanarie 20 jaar kan worden, of een papegaai inderdaad 80, 90 jaar kan worden. Iedereen zegt ze kunnen oud worden, maar ze worden het niet.
0: Nee, en het zijn hele intelligente dieren. Hebben het niveau van een kind tussen de 3 en de 5 jaar oud, heb ik begrepen.
1: Tussen de 6 en de 8 jaar.
0: Nog beter. En ze begrijpen heel veel, hè? Ze kunnen problemen oplossen. Ze begrijpen kleuren en vorm. Ze kunnen zelfs iets van gereedschap gebruiken. Nou ja, en je kan ze leren praten.
1: Maken en gebruiken en ook concepten.
0: Ja.
1: Links en rechts, natuurlijk groot en klein. Maar ook het concept nul, nou dat is ook bij kinderen, is het concept nul, het begrip nul, dat begint pas vanaf 4, 5 jaar te dagen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, eigenlijk is bij toeval ontdekt dat papegaaien gewoon ook het begrip nul begrijpen en snappen.
0: Ja.
1: En dat allemaal zonder dat is aangeleerd, ze kennen en ze weten die begrippen.
0: Ja. Dus er moet eigenlijk een heleboel gebeuren in Nederland. Als mensen nou kiezen voor een vogel, laten we het even algemeen houden. Waar kunnen ze de informatie dan krijgen?
1: Nou ja, gewoon eigenlijk dus nergens.
0: Maar wel op de website, want jij hebt een website.
1: Ja, ik heb een website en ja, daar probeer ik natuurlijk steeds meer informatie te geven. En ik heb ook heel veel in de loop van de jaren cursussen gegeven. Mm-hmm. Maar dit hele verhaal was voor mij reden, aanleiding om in 2014 inderdaad een cursus op te zetten voor studenten diergeneeskunde met workshop.
0: Yeah.
1: En de eerste 10 jaar heb ik dat samen gedaan met dokter Pepperburg. Ja, die is wereldwijd een icoon. Want zij heeft al meer dan 45 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de intelligentie en cognitie van papegaaien.
0: Ja.
1: Dus dankzij haar weten we dat het niveau heeft van kinderen tussen 6 en 8 jaar. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Ja, dat is inderdaad waanzinnig.
1: Toen ik haar leerde kennen in 1989, op mijn eerste internationale congres in Amerika in 1989, toen was het niveau tussen de 2 en 3 jaar. En inmiddels is het dus tussen de 6 en 8 jaar. En zij is cognitief psychologe en vergelijkt dus alle onderzoeken en alle testen met vergelijkbaar onderzoek en vergelijkbare testen met kinderen die ook door natuurlijk haar collega's worden gedaan. Dus het is wetenschappelijk totaal duidelijk.
0: Nou, wij gaan zometeen daar verder over praten. We gaan het hebben over de welzijnsproblemen. Je hebt ook een 5-stappenplan wat gericht is op het begrijpen en beïnvloeden van vogelgedrag.
1: Meteen, hè, want ik ben in 1982 er al heel gauw achter gekomen dat de problemen, en ook dus de welzijnsproblemen, bij papegaaien in een gezin dezelfde gedragsproblemen en welzijnsproblemen waren als van de hond in hetzelfde gezin en van de kinderen in hetzelfde gezin.
0: Oké.
1: Okay. Nou, die overeenkomsten zijn 100%. Dat ben ik inmiddels echt daar meer dan 40 jaar achter. En daar, ik ben student ook voortdurend mee aan de praat, dat welzijn gedrag is 1-op-1 vergelijkbaar tussen papegaaien, dieren en kinderen.
0: Nou, je mag er zo alles over vertellen. We gaan heel even een nummer draaien van ABBA. Ik heb gekozen voor het nummer Eagle. En zo ben je terug.
1: Ja.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Jan Hoijmeijer. Hij is papegaaiengedragstherapeut, internationaal spreker, auteur en heeft een adviespraktijk voor vogels. Ja, wat je net zei, dat vond ik wel heel interessant. Dat als er problemen zijn, dat eigenlijk één op één te vergelijken is met mensen die een probleem hebben met een kind of met een hond, geldt dat net zoals voor een vogel. Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, ik ben, wat ik eigenlijk al zei, heel erg geïnteresseerd in gedrag. Hè. Ook dat begon al met die paarden, het paardengedrag.
0: Ja.
1: Ik ben vogelaar geworden en ik was een vreemde vogelaar, want ik keek vooral naar het gedrag van vogels. De meeste vogelaars die kijken naar een mooie vogel en een nieuwe soort.
0: Mm-hmm.
1: Ik was altijd geïnteresseerd om te kijken naar het gedrag van vogels, interacties. Ik kreeg dus op jonge leeftijd het boek van professor Tinbergen. Toen was ik een jaar of 15. Spieden en spuren in de natuur. Ja, Nico Tinbergen is een van de oprichters, founders van etologie. Ja, hij is een van mijn grote rolmodellen in mijn hele carrière. Vanaf jongs af aan. En etologie, dat gaat uiteindelijk om het observeren van het gedrag van dieren.
0: Mm-hmm.
1: Het met name ook bedoeld om te leren van het gedrag van de mens. Vanwege de waanzinnige overeenkomsten. Dus die overeenkomsten tussen diergedrag en mensgedrag, ja, dat is eigenlijk, hoe kan dat ter discussie staan, bij wijze van spreken? We zijn onderdeel van het dierenrijk en de overeenkomsten zijn in veel opzichten groter dan de verschillen. Dat heb ik ook geleerd van die professor Zwart, van afdeling bijzondere dieren. Die heeft mij ook geleerd, als je te maken krijgt met een dier wat je nooit eerder hebt gezien, maak gebruik van de kennis die je hebt van andere dieren en je zal erachter komen hoeveel overeenkomsten er zijn.
0: Oké. Okay. Kun je een voorbeeld noemen van iets wat er verkeerd gaat? Dus stel een eigenaar doet iets. En de vogel doet dan ook iets. Misschien trekt hij zijn veren eruit of wordt hij agressief of weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Wat doet die eigenaar dan verkeerd?
1: Nou, het gaat er uiteindelijk om, hè, welzijnsproblemen. Los van voedingstekorten en nooit buiten komen.
0: Ja.
1: Welzijnsproblemen worden voor een heel groot deel natuurlijk bepaald. Dat geldt ook bij mensen in je werksituatie. Door relaties die niet fijn zijn, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Dus als de relatie niet klopt, ja, dan heb jij welzijnsproblemen. Je kan zelfs gezond zijn en veel buiten komen. Maar jouw welzijn wordt enorm bepaald door de relaties die je hebt.
0: Ja.
1: Nou, de papegaai en eigenaren, die hebben een hele slechte relatie. Die vogel zit in de kooi. Mensen hebben geen benul hoe ze ermee moeten omgaan. Dus die vogel heeft een heel groot welzijnsprobleem.
0: Ja.
1: Dat welzijnsprobleem gaat zich ook uit in een gedragsprobleem. En zoals veren plukken, ja, bijna 15-20% van de papegaaien gaan veren plukken.
0: Ja.
1: Dat is zelfmutilatie.
0: Ja.
1: Ook in mijn vakgebied ben ik ook een vreemde eend in de bijt, want voor mij is verenplukken nooit een diagnose, terwijl het overal bekend staat als een diagnose. Nee, het is de uitkomst van grote welzijnsproblemen.
0: Ja.
1: En nou, dan is dat al een heel mooi voorbeeld. Want als in dezelfde familie met een plukkende papegaai een meisje van 13 is, die zich ook zelf mutileert met een mesje in de armen snijdt, dat is hetzelfde probleem.
0: Ja. Ik zat even te denken aan die paarden. Ik vind het wel mooi dat je met die paarden begint, want daar weet ik dan ook iets meer van. En daar speelt eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Het heeft al te maken met inderdaad voeding. Paarden hebben elkaar nodig, dus een paard alleen houden wordt het niet. En dan komt er een stukje, ja, wat ik zou willen beginnen met respect. He, want uiteindelijk, als er en het grappige is natuurlijk, een vogel is vrij klein naar verhouding. Een paard is natuurlijk een enorm dier. En als jij begint zonder respect, kun je wel inpakken.
1: Ja, zeker. Daar kun je heel wel inpakken. Ja, ja, precies.
0: Precies.
1: Maar het tonen van respect, dat is ook het gekke wat ik in al die jaren me ook mee bezig hou. Het zit niet in de opleiding voor dierenarts. Om dierenartsen te leren, hoe zorgen we ervoor dat het dier ervaart dat hij met respect wordt behandeld.
0: Ja.
1: Datzelfde mist ook in de opleiding voor artsen.
0: Ja.
1: Maar dat mist ook in de opleiding voor docenten. En de meeste ouders hebben ook geen idee, hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen ervaren dat ze met respect worden behandeld.
0: Ja. Ja.
1: En daarom praat ik ook voortdurend, ook met studenten, over het verhaal en het verschil tussen het tonen van respect en het tonen van liefde. Want het tonen van liefde staat voor mij haaks, zelfs haaks, op het tonen van respect.
0: En daarmee bedoel je dus het respect voor dieren als tegenhanger van dierenliefde?
1: Oh ja, ja, zeker.
0: Ja, en dan, nou, ga maar door, want dat is natuurlijk niet alleen van toepassing voor die vogel.
1: Nee.
0: Maar jij trekt dat zelfs door naar een loslopende kat, om maar eens even een zijspoor te maken. En ja, schoon toontjes.
1: Ja, en je kind, maar ook inderdaad je paard. En inderdaad, mensen die houden van een kat. Maar voor mijn verhaal, in mijn verhaal, hoeveel respect toon jij voor je kat als jij vervolgens helemaal doodrijden?
0: Ja.
1: En je ligt lekker te slapen thuis in je bed. En die hond en je kat die wordt 's nachts door een dierenarts geopereerd. En die probeert hem zijn leven te redden. En jij ligt lekker te slapen. Hoe dan?
0: En daarmee bedoel je dat hij 's nachts buiten loopt en het risico loopt om ja. Oké. Okay. Dat heeft natuurlijk.
1: En dat men er dus in feite voor kiest om er niks aan te doen om te voorkomen dat het dier in hele grote problemen komt.
0: Ja, het is maar zelf
1: wel dood worden. Dat gaat mijn pet al heel lang te buiten. Dat, hoe zie je dat? Als je hond een keer is ontsnapt, dan ben je doodongelukkig. En als je dochter van 18 op pad is en die is nachts om 2 nog niet thuis, dan heb je toch een groot probleem.
0: Ja, absoluut.
1: Maar katteneigenaar die verwaarloos op dat punt structureel, als jij ze gewoon los laat lopen, structureel, eigenlijk de belangen en de rechten van jouw kat. En dat staat ook in de wet dieren. Het is ook verboden om je kat te laten loslopen. Maar die kattenliefde, ja, dat staat voor mij dan ook haaks op het tonen van respect. En ook je verantwoordelijkheid die je hebt voor de gezondheid en het welzijn van je kat.
0: Ja, hoe kunnen wij dit dan verbeteren? Want zou het niet zo zijn dat heel veel mensen daar helemaal niet over nadenken?
1: Nee, maar ook die niet. Want dierenartsen zeggen dat zelfs niet tegen een katteneigenaar. Dat als jouw kat wordt doodgereden, is het niet de schuld van de chauffeur. De chauffeur is een slachtoffer en jij bent de dader.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Het maakt mij niet populair, maar ja, ik kan er niet doorheen. Het is heel bizar.
0: En hoe zit het met de schoothondjes? Want daar vind jij ook wat van. Laten we dat gelijk ook maar even benoemen.
1: Nou ja, ik doe dat voortdurend. Ik krijg nou echt al meer dan 10 jaar de hele wereld over.
0: Mm-hmm.
1: En ik vertel tegen studenten natuurlijk voortdurend dat liefde voor dieren. En dan zijn schoothondjes natuurlijk het ultieme voorbeeld van hondjes. Die hebben een ellendig leven. Ze zijn overal bang voor. Ze zijn hartstikke onzeker. Ze bijten ook mensen in de familie, bij wijze van spreken. Een dierenarts worden meer gebeten door een schoothondje dan door een blinde geleidehond. Dat is allemaal uitingen van die hondjes hebben een ellendig leven.
0: Ja.
1: Maar ja, de eigenaar die praat voortdurend over, ik hou van mijn hondje. Nou, je hondje laat zien dat hij een ellendig leven heeft.
0: Ja.
1: Omdat hij niet ervaart dat hij met respect wordt behandeld. Zo simpel is het.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Want ik heb ook duizenden formuliertjes in mijn kast liggen, verzameld over de jaren. Als ik vraag aan studenten diergeneeskunde, hoe zorg jij er als dierenarts voor dat het dier ervaart dat het met respect wordt behandeld? Echt, tot nu toe is geen grap. Nog niemand komt in de buurt van het antwoord.
0: Nee.
1: Die vraag wordt niet gesteld. Daar wordt niet over nagedacht. Niet door studenten diergeneeskunde. Niet door eigenaren. Terwijl dat is toch de basis van welzijn. Dat je ervaart dat je met respect wordt behandeld. Toch?
0: En is dat stukje respect, ik weet het antwoord al, maar ik stel toch even de vraag. Hetzelfde voor de papegaai als ook het paard, de kat en?
1: Ja, dat is volledig hetzelfde verhaal.
0: Oké, okay. We gaan dat straks onthullen, hè, aan het eind, hoe we dat dan moeten doen.
1: Ja, en weet je, ik zeg tegen een student altijd, het is geen rocket science. Het is voor een heel groot deel komend gezond verstand. Maar het is allemaal gebaseerd op etologie.
0: Ja. Nou, we gaan het straks ook even hebben over Jane Goodall. Zij is jouw grote voorbeeld. En zij is zo iemand die dat deed. En uiteindelijk is dat wel opgepakt in de media.
1: Nee, niet.
0: Nee, vind jij van niet? Oh, ik had het gevoel wel bij haar.
1: Nee, helemaal niet. Volstrekt niet.
0: Oké.
1: Okay. Nee, volstrekt niet.
0: Maar waarom vonden ze haar dan zo geweldig? Want dit was wie zij was.
1: Nou, natuurlijk was hij geweldig. Er was ook geen reden om haar niet geweldig te vinden.
0: Nee.
1: Maar heel veel van haar bevindingen, die hebben wereldwijd, ook in de hele wetenschap, ontzettend veel weerstanden opgeroepen. En die komen dus niet aan het voor. Die worden niet naar buiten gebracht. Het belangrijkste verhaal van Zengoedel. Ik heb het genoegen gehad om haar een keer uitbundig te hebben gesproken. Op een congres waar ik haar uitgenodigd heb als de hoofdspreker. Op een congres over op een andere manier aankijken tegen intelligentie en cognitie van dieren. Daar was zij de hoofdspreekster.
0: Ja.
1: Haar grootste doorbraak, voor haar was de grootste doorbraak, dat zij een relatie heeft gecreëerd met chimpansees in de natuur.
0: Ja.
1: Dat was de doorbraak van Zengoedel.
0: Mm-hmm.
1: Nou moet je eens jezelf afvragen, ook in de media, wat was het geheim van Zengoedel? Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Nou, voor mij is dat hetzelfde verhaal. Daar heb ik een boek over geschreven. Het geheim van de leidster van de peuterspeelzaal.
0: Ja.
1: Hoe doet de juffrouw van de peuterspeelzaal dat met 20 kinderen? Terwijl het in de thuissituatie met 2 kinderen heel vaak een puinhoop is.
0: Mm-hmm.
1: Dat is hetzelfde geheim van Zengoedel met die chimpansees in Afrika.
0: Ja.
1: En die doorbraak. Hoe zorg je voor een relatie waarbij het uiteindelijk echt gaat om wederzijds respect. Ze had niet de instelling van de eigenaar van het schoothondje met chimpansees. Dan had ze het niet overleefd.
0: Ja, maar het heeft te maken, en het is wel grappig als ik het hier zo voor me zie. Ik heb een boek geschreven over mijn paard, die niet makkelijk was. En ik heb begrepen door het proces heen, dat het dat je met elkaar om moet gaan, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.
1: Ja.
0: En als dat er niet is, dan
1: is geen relatie.
0: Nou, dan kun je ook wel weer inpakken. Dat is net zoals we dat net zeiden. Ja.
1: Dat is het einde van elke relatie.
0: Ja.
1: Ik heb ook een cartoon voor die student altijd van liefdesverhoudingen. Het begint met liefde. En liefde is een biologisch fenomeen. Daar spelen hormonen een rol. Seks is cruciaal vanwege de voortplanting. Dat is evolutie, dat is ecologie. Dus een liefdesrelatie is bedoeld uiteindelijk, biologisch, in de natuur en bij mensen om de soort in stand te houden. Dat is liefde.
0: Ja.
1: Hormonen, seks. Respect is een totaal ander biologisch fenomeen. En liefdesrelaties gaan bijna standaard de mist in. Er is wel liefde, maar er is geen wederzijds respect. Nou, dan is elke relatie kansloos. En dat geldt ook voor dieren. Die hebben geen belang bij een liefdesrelatie. Die hebben er belang bij dat ze ervaren dat ze met respect worden behandeld. Dan heb je ook wederzijds respect. Ze hebben er belang bij dat je hun vertrouwt. En als jij hun niet vertrouwt, einde relatie.
0: Ja.
1: Dat maakt ook dat papegaaien die iedereen bijten. Ja, het is echt geen flauwekul. Ze bijten mij niet, want ik vertrouw erop dat ze mij niet bijten. En gek genoeg, dan bijten ze me niet.
0: Ja, vertrouwen moet je geven, hè? De mensen denken altijd van dat vertrouwen.
1: Moeten ze ervaren.
0: Precies, het begint bij dat jij dat durft te geven en dat je het gewoon belangeloos geeft.
1: Het verhaal van je moet vertrouwen verdienen.
0: Nee, zo werkt dat niet. Nee,
1: zo werkt het niet.
0: Ik weet wat je ermee wilt zeggen.
1: Dat is ook dus het geheim van Zengoedel. Maar wat ik al zei, het is hetzelfde geheim van de juf van de peuterspeelzaal met 20 kinderen die thuis links en rechts kleine terroristen zijn. En het is ook een beetje mijn geheim dat ik inderdaad met papegaaien die onhandelbaar zijn, binnen 2 minuten zijn ze niet meer onhandelbaar.
0: Ja, prachtig. We gaan zo even verder praten. Ik wou graag nog even aandacht besteden aan het 5-stappenplan. Bovendien heb jij een heleboel boeken geschreven, dus daar gaan we het zo ook over hebben. Wat gaan we doen? Ja, Alicia Keys had je gevraagd. Ik heb gekozen voor Fallen. Tot zo.
1: Ja, dankjewel.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren en ik ben in gesprek met Jan Hoijmeijer. Papegaaigedragsdeskundige, internationaal spreker, auteur en hij heeft een adviespraktijk voor vogels. Jan, ik zat net te denken tijdens de muziek. Wij vinden dieren altijd niet hetzelfde als wij. Tenminste, dat merk ik heel vaak. Als ik me zorgen maak om dieren, dan zeggen mensen maak jij eens druk om mensen, niet om dieren.
1: Ja.
0: Zou het te maken hebben dat het ontbreken van respect en vertrouwen, het gebrek daaraan te wijten is aan dat wij een dier, minder waardig klinkt heel lullig, maar een beetje dat. Want uiteindelijk, en dan moet ik eigenlijk wel, wij zijn ook dieren. Dus waar gaat het eigenlijk over?
1: Maar dat wordt natuurlijk structureel ontkend. Darwin is voor heel veel opzichten natuurlijk ook verketterd. Zijn Goodall is om die reden verketterd. Die heeft chimpansees beschreven als denkende persoonlijkheden met emoties en gevoelens.
0: Ja.
1: En hoge intelligentie, sociaal waanzinnig ontwikkeld. En dan praten wij over dieren alsof ze niet die overeenkomst hebben die wij hebben. Ze worden ook geboren met empathie, met altruïsme.
0: Ja.
1: Dat is aangetoond.
0: Ja.
1: En ook op dat punt, kom ik daar weer terug op het verhaal, dat Jane Goodall op dat punt niet serieus is opgepikt. Zij heeft aangetoond, na meer dan 50 jaar, 60 jaar onderzoeken van het opgroeien van baby-chimpansees in de natuur, meer dan 5 generaties, ze heeft nog nooit gezien dat een moeder-chimpansee haar kind corrigeerde, laat staan dat ze ooit heeft gezien dat een moeder-chimpansee haar kind afstrafte.
0: Ja.
1: Nou, onze cultuur, en ook in omgaan met dieren en kinderen, is gebaseerd op corrigeren en afstraffen.
0: Ja.
1: En dat is geen ethologie, dat leren we niet van het observeren van dieren in de natuur, helemaal niet.
0: Toch, sorry dat ik je onderbreek, merk ik, en het gaat me veel te langzaam, maar is er wel een kentering gaande? Ik had een ruim een jaar geleden Dutch Sheldogs in de uitzending. En zij werken met asielhonden en gedetineerden. En het uitgangspunt is, daar wordt niet gestraft. Zij belonen het goede gedrag en ze krijgen het voor elkaar om die honden beter te krijgen, zodat ze weer geplaatst kunnen worden.
1: Ik ben 3 keer in Mexico uitgenodigd, universiteit, afdeling ethologie.
0: Ja.
1: Ze hanteren nu een volstrekt andere aanpak in de behandeling van agressieve honden.
0: Ja.
1: Dankzij dit verhaal.
0: Ja.
1: En je noemde al dat 5-stappen-protocol wat ik heb ontwikkeld.
0: Ja.
1: De eerste keer dat ik het heb gepresenteerd op een internationaal congres is nu 20 jaar geleden. En dat is meerdere malen natuurlijk de revue gepasseerd op internationale congressen. Dus het is niet meer een soort visie van Jan Hoijmeijer of een mening. Het is door het hele systeem over wetenschappelijk gegaan. Want je mag niet zomaar op een internationaal congres een verhaal houden. Dat wordt serieus beoordeeld. En dat wordt dan natuurlijk ook nog bediscussieerd.
0: Ja, nu denkt de luisteraar natuurlijk 5-stappenplan. Wat is dat? Wat ik heel mooi vind is, in mijn problematiek met mijn paard begon alles met observatie. Dat zie ik bij jou ook bovenaan staan. Dus dat je eerst gaat kijken, wat is er nou precies aan de hand? En dat zorgt heel vaak voor verrassende inzichten, laten we het zo maar zeggen. Ik dacht dat mijn paard een hysterische gek was. En ik ging er bekijken. Het eerste wat mij opviel was dat zij alles door had, waar ik ook stond. Dus ik denk, ze is dus hypergevoelig. Dat is het eerste.
1: Ja, precies.
0: En het tweede is, zij was helemaal geen rotter. Ze was een schat voor de andere twee paarden.

0: andersom.
1: Ja.
0: In een thuissituatie bepalen de kinderen het gedrag van de ouders. En vervolgens worden dat onhandelbare kinderen.
1: Ja, absoluut. Nou, het mooie
0: dus het is de omgedraaide wereld.
1: Ja, zullen we die 5 stappen even heel kort doorlopen? Want ik zie het op mijn schrik dat het alweer 10 voor is.
0: Oh ja.
1: Na die observatie komt er analyseren. Je gaat
0: Ik heb dus definities van gedrag ontwikkeld. En die vind je ook gek genoeg nergens terug.
1: Nee.
0: Normaal gedrag, gewenst gedrag, ongewenst gedrag, afgedwongen gedrag. Ook daar heb ik hetzelfde van die duizenden antwoorden gekregen. Geen idee wat het verschil is tussen normaal gedrag en gewenst gedrag. Dan is er daarnaast oversprongedrag. Nou, dat heb ik al gelezen toen was ik 15 in het boek van professor Tinbergen.
1: Ja, dat weet de luisteraar denk ik ook niet. Maar oversprongedrag is dat, ik weet dat van paarden, die kunnen bijvoorbeeld ineens gaan liggen rollen. Dat je denkt, wat gaat hij nu doen? He, dat is een manier van. Hoe doen vogels dat? Oversprongedrag?
0: Kijk, over de hele linie, vogels, mensen, kinderen. Als ik jou vertel dat nagels bijten bij pubers, is oversprongedrag.
1: Oké.
0: Het is gedrag wat een dier, een kind, dus ook een kind, wat een dier vertoont in een conflict situatie.
1: Ja.
0: En in een conflict situatie kun je kiezen voor vechten. In een conflict kun je boos worden en vechten. Je kan in een conflict ook kiezen voor weglopen.
1: Ja.
0: Nou, Tinberg heeft ontdekt dat in heel veel conflict situaties bij dieren oversprongedrag de oplossing is waardoor het conflict zich oplost.
1: Ja.
0: En dat is gedrag vertonen in een conflict situatie door iets te doen waaruit jij net doet alsof je geen probleem hebt.
1: Ja.
0: En je doet het alsof die ander er niet is.
1: Nee.
0: De ander gaat heel gauw daarin mee. Want hij probeert jou een probleem te bezorgen. Hij ervaart dat jij geen probleem hebt. Vervolgens is de angel uit dit probleem verdwenen. En dan gaat de ander ook oversprongedrag vertonen.
1: Ja.
0: Dus als ik oversprongedrag vertoon, als ik een ruimte binnenkom met een papegaai, ik ga straks naar China, ook naar een opvangcentrum voor beren, getraumatiseerde beren. Ja, ik weet zeker dat die mensen daar raar staan te kijken. Als ik mijn ding doe en ik begin met oversprongedrag in de wetenschap. Het dier is getraumatiseerd in een conflict situatie. Ik vertoon oversprongedrag. En dan heb ik gelijk stap 1 van dat protocol.
1: Ja.
0: Dat je in de aanwezigheid van het dier, de papegaai, de hond, de beer of het kind laat zien dat jij lekker in je vel zit. Alsof die ander er niet is.
1: Ja. Nog even, Jan, want we beginnen met observeren, analyse. Je maakt een doel. Hoe ga je het dan afmaken, die 5 stappen? Want anders zitten we straks in het journaal en hebben we het niet verteld.
0: Nou, kijk, de stap 1 is dat het dier zich bij jou comfortabel voelt.
1: Ja.
0: Daar begint het mee. En hij voelt zich comfortabel. En ik zeg, dan ervaart hij ook dat je respect voor hem hebt. Dan voelt hij zich bij jou comfortabel. Als jij laat merken dat je lekker in je vel zit in zijn aanwezigheid, alsof hij er niet is. Vervolgens, en dat is een kwestie van seconden, draai ik me bij het dier vandaan. Als ik al binnenkom, kijk ik niet naar het dier. Hij krijgt geen enkele meer aandacht. Ik zorg ervoor dat ik aandacht krijg. Ik ben eigenlijk dan het rolmodel. En ik draai me een beetje bij het dier vandaan. Ik kijk schuin naar het dier en ik prijs het dier de hemeling. Je hebt de mooiste rode staart. Die beer heeft de mooiste neus van de hele wereld. En vervolgens zeg ik tegen de beer, of tegen mezelf, mijn linkerhand, rechterbeen, dat is je linkerpootje, rechter oortje, links, rechts, oor, been, voet. Ik speel in op een intelligentieniveau, dan ben ik al bij stapje 4.
1: Ja.
0: En bij 3. En bij stapje 4 is het verhaal, ik heb altijd speeltjes bij me, kinderspeeltjes waar ik mee speel, die ik leuk vind. Ik speel er zelf mee, ik bijt erop. Laat ik dat zien en zeg, god, weet je wat, je mag er best aan voelen. Voel maar. Nou, dan komt zo'n beer, of ik had het pas met een kakatoe die iedereen beet en overal bang voor was. Ja, bij stap 4 likte hij aan mijn speeltje. Dat was bij stap 4. En dan bij stap 5, dan heb je dat verhaal van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. En dan laten ze dingen gebeuren die ze niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Die heel pijnlijk zijn, zoals een blinde geleidhond laat zich makkelijk een injectie geven, maar het schoothondje niet.
1: Nee. Oké, mooi. Nou, heel mooi. Nog even, jij hebt een aantal boeken geschreven.

0: geschreven. Die zijn te vinden op jouw website. Hoeveel boeken heb je geschreven?
1: Nou, het is natuurlijk het geheim van de speelzaal. Het boek Caring for Parrots. Ja. Dat gaat ook nu echt de hele wereld over. Over de preventie van welzijnsproblemen, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen. Alleen maar over dat verhaal.
0: Ja.
1: We hebben een boek geschreven over Wij missen onze poes.
0: Ja, daar hebben we het net over gehad. Menu. Niet meer loslaten.
1: Dat is een heel verhaal over de loslopende kat. Met alle aspecten die erbij zitten. Op basis ook van de wetgeving en alles wat erover bekend is. Ja. En wat heel weinig mensen dus inderdaad weten. Heel bijzonder. Een boek geschreven over specifiek de grijze roodstaart en de tindie. Omdat die sinds 2017 op de lijst staan als meest bedreigde diersoorten in de wereld. Omdat ze zo populair zijn in gevangenschap.
0: Ja.
1: Daar heb ik een boek over geschreven. Dat mensen die die vogels hebben. Ja, in godsnaam, zorg ervoor dat die vogels gezond zijn, dat hun welzijn op orde is en dat ze oud kunnen worden in gevangenschap. Ze gaan al dood in de natuur van ellende en dan moeten ze in gevangenschap een goed leven hebben.
0: Nou, behalve dus dat, alles wat jij doet, heb je een adviespraktijk voor vogels? Kunnen mensen jou inschakelen op het moment dat ze echt een probleem hebben? Kan je natuurlijk nooit alleen al die vogels in Nederland, of wel?
1: Nou ja, kijk, op de website staat ook een formulier wat mensen kunnen natuurlijk inleveren en dan komt dat binnen. De grap is altijd, ik zeg tegen studenten, ik ben natuurlijk geen adviespraktijk voor vogels. Ik ben natuurlijk een adviespraktijk voor mensen die vogels hebben.
0: Ja, maar dit is een mooie trouwens, want dat zeggen de beste paardenfluisteraars ook, hè? Ik kom geen paard helpen, nee, ik kom de eigenaar helpen, dus ik ken hem. Ja,
1: dat is. Ik heb natuurlijk wel discussies gehad dat mensen heel boos weglopen. Omdat ik iets zeg wat ze niet willen horen. In het belang van hun vogel, maar ze willen het niet horen. Dan zeg ik van nou, als je wegloopt, kijk even boven de deur. Er staat kliniek voor vogels en niet voor eigenaren.
0: Ja, heel goed. Jan, mag ik jou danken, want we zitten door de tijd. Ik een mooie kernboodschap vind van jou, is dat je beter dit soort zaken kunt voorkomen dan genezen. Dus een oproep bij deze om toch in de hoop dat mensen een beetje na gaan denken. Kijken als er iets is of zij daar wat aan kunnen veranderen. De vogel kan dat niet. En nou, neem even een kijkje op de website van Jan. janhooymeijer.nl. Mag ik je danken, Jan?
1: Graag gedaan.
0: Nou, fijne avond.
1: Hetzelfde, hè?
0: Dank je wel.
1: Tot horens.
0: Dag. Rob, dank je wel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer en dan gaat het over ezels. Fijne avond.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 40 minuten extra reistijd. A50 Apeldoorn-Zwolle bij knooppunt Hattermabroek 10 minuten vertraging. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent nog 10 minuten. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: wat een mooi disco. Ja, voor de kritische luisteraar, dit is geen herhaling. En het is ook niet dinsdagavond, het is donderdagavond, uurtje factuurtje. Maar we hebben geen gasten voor uurtje factuurtje. We gaan straks in dit uur even over praten hoe we dat op gaan lossen. Want het wordt steeds moeilijker. Bedrijven die, die kunnen gratis klaarmaken. Maar op de een of andere manier schijnt het niet echt te lukken. Dat maakt niks uit, we komen er straks even op terug.
1: Het is spannend, hè, met de radio. We zullen dat even bespreken.
0: Ja, inderdaad. Maar we gaan gewoon een uurtje Ellen versus Rob in plan. Degene die dienst zat te luisteren, die krijgen nu een extra toetje. Toch, Ellen?
1: Nou ja, we hebben weer een hele hoop nieuws te vertellen.
0: Ja, ja, ja. We hebben in ieder geval twee goede. Nee, ja, ik weet dat het een goed verhaal is, maar je hebt gehoord van Peter Gillis.
1: Ja, Peter Gillis die gaat eventjes ergens anders slapen.
0: Ja. Die heeft belastingfraude heeft hij gedaan. En voor die belastingfraude heeft hij 18 maanden salaris. Hoe heet die? Ja, dat kan je ook niet. Nou, als je in de gevangenis zit, krijg je geld, hè?
1: Hou eens op, zeg.
0: Ja, daar kan je voor werken.
1: Ja, nou, laat hem maar eens werken. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Maar wat dus, wel interessant is, even met die Gillis.
0: Ja.
1: Die zit de hele dag te commanderen dat iedereen alles voor zijn neus moet zetten.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, dat doen ze daar ook nog in de bak. Want volgens mij komt er niemand.
0: Een beetje geld meenemen.
1: Ja, drie koffie.
0: Maar goed, hij heeft inderdaad. Hij moet een jaar zitten. En hij heeft 60 dagen werkstraf gekregen.
1: Ja, 60
0: omdat
1: dagen,
0: hij zijn ex.
1: 60 dagen, sorry. 60 uur maar.
0: 60 uur maar ook, dat is 60 dagen.
1: Nee.
0: 60 uur, dat is nog ineens, nog ineens twee weekjes.
1: Ja, dat bedoel ik. Zo is dat heel vaak. En dan moet je een zwembad schrobben of zo.
0: Nicole Kramer in elkaar geslagen heeft.
1: Ja, dat ja.
0: Nou ja, goed, oké. Okay. Ik moet wel zeggen, ik vind het aan de andere kant weten. Ik vind het wel knap, want hij gaat niet. Hij is al bekend dat hij niet in beroep gaat. En waarom gaat hij niet in beroep? Gaan we een stek over.
1: Omdat hij kansloos is.
0: Omdat hij doods is. Bang is dat hij meer straf krijgt. Aan de ADB. Maar jij mag eerst met de muziek beginnen. Roxy Music zie ik.
1: Oh,
0: Angel
1: ja.
0: Eyes.
1: Ik ben helemaal niet wakker, joh.

0: tijd dat mijn liedjes veel te lang duren. Maar kijk maar eens even wat ik heb uitgezocht. 2.38.
1: Ja, geweldig. Nou, ja, inderdaad, 2.38. Maar goed, hartstikke goed. Van mij mag je hem nu uitzetten. Hij blijft nog wel doordraaien, maar dat maakt niks uit.
0: Hey,
1: we hebben Peter Gillis gehad. En nu gaan we natuurlijk even over Ali B. praten. Hè?
0: Wat
1: zit jij te lachen?
0: Nee, ik zou niet meer. Wat is er met Ali B.
1: Nou,
0: dan?
1: Goed, die was 2 jaar veroordeeld. Gaat in hoger beroep. Ik krijg 3 jaar.
0: Ja. Ja, en nou gaat hij nog in beroep. Misschien krijgt hij dan wel 6 jaar.
1: Ja, nee, dat kan niet. Nee, nee, hij gaat in beroep naar de Hoge Raad. Dat is de hoogste instantie. En de Hoge Raad die kijkt alleen maar of er procedurefouten gemaakt zijn. Die kijken niet een schuldvraag. Totaal niet.
0: Weten ze dat nu dan niet? Moeten ze, dat is, nou ja, is een beetje hetzelfde als de brand bij Defensie. Dan zeggen ze, we gaan onderzoeken hoe, wat of waar. Nou, hoe kan die brand anders? Er stond echt niemand een sigaretje te roken. Nou, wat blijkt? Ze hebben explosieve dingen. Dan gaan ze er 2 jaar over doen om te kijken of de vorm wel oké is. Ik vind dat raar.
1: Nou, het is verplichting is dat om dat te doen. Maar het is in de vorm fouten gemaakt en al dat soort dingen meer. En de kant, zo'n beroep, cassatieproces, kan tussen de 9 maanden en 2 jaar duren.
0: Ja.
1: Dus hij hoeft niet direct in de gevangenis. Nou, dat kan ik me misschien gewoon voorstellen. Want hij kan zich nog zijn tegendeel bewijzen in het hele verhaal. Maar ja, goed.
0: Weet je wat mij lastig lijkt, hè? Nu zit hij dus al een hele poos in deze herrie. 1 of 2 jaar, weet ik veel.
1: Nee, die is al een jaar of 4 gehangen.
0: Nou goed, dan duurt het nog nu 2 jaar.
1: Ja,
0: want dan moet hij weer gaan zitten wachten. Nou, hier hoeft hij niet.
1: Dan heeft hij de kans dat het Hof zegt van ja, goh, er zijn toch een paar fouten gemaakt. We verwijzen het weer naar een rechtbank toe.
0: Precies, maar goed, dan begint het gedonder weer. Dus je verliest eigenlijk heel veel jaren van je leven door dit. Kan je niet beter gewoon gelijk gaan zitten?
1: Ja, of niet meer in Nederland komen.
0: Als hij niet in Nederland komt, hoeft hij niet te zitten.
1: Nou ja, hoe heet hij? Nee, dat zeg ik niet. Maar dan moet hij in een land zitten waar hij niet over uitgeleverd kan worden. Maar ja, dat is ook met Ali A.
0: Zit hij in Marokko nu?
1: Met die Tachi, nee, zit in Abu Dhabi volgens mij. Maar die Tachi is ook, die dacht ook veilig te zitten. Die is van Abu Dhabi min of meer ontvoerd in Nederland toen. Die is ook vastgezet. Dus volgens mij, ik vind ja, nou goed. Okay.
0: Nou, je hoeft daar ook niet echt te willen zitten. Hè?
1: Zijn
0: in Abu Dhabi of Dubai of weet ik veel wat. Ik denk dat het niet zo heel gezellig is in de gevangenis daar. En in waar hij vandaan komt, Marokko helemaal
1: niet. Nee, maar hij kan toch gewoon in Abu Dhabi blijven wonen gewoon. Dat maakt er niets uit. Zolang hij niet uitgeleverd wordt naar Nederland toe, dan kan hij daar blijven wonen.
0: Jawel, maar goed, hij zal hier ook wel familie hebben en vrienden.
1: Ja,
0: dat is dan ook.
1: Ik begrijp het wel. Ik
0: hoop ook mee appen, maar dat was het.
1: Ik hoop ook dat de Hoge Raad dusdanig zegt van oké, het is allemaal akkoord. Dan kan hij gewoon 3 jaar zitten en dan is het krijg met wat. Als je heel aardig in de gevangenis bent, dan krijg je een jaar, hoe heet het, respijt. Dan hoef je maar 2 jaar te zitten.
0: Ja, dat. En dan kan je een nieuw vak leren in de tussentijd, want dat is ook nodig. Wat doen ze daar eigenlijk in de bak? Wasknijpers maken?
1: Nou ja, inderdaad, doosjes schuiven en dat soort dingen meer.
0: Lissabus doosjes.
1: Ja,
0: maar dat gebeurt niet zoveel meer, want niemand rookt meer.
1: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn 2 mensen zijn er heel erg blij. Dat is, hoe heet ze, Ellen te Damme. Of blij mee, maar goed, die is. En die de Naomi is ook heel erg blij. Dus dat betreft. En toch is die Jill Helena, die ook verkracht is. Die ze echt verkracht. Is toch. Er is geen tegenbewijs bij. Dus die is. Dat is weer wegverwezen. Maar goed, oké.
0: Okay, nee, maar goed, ik denk voor haar. Hè, als dat dan gebeurd is. En hij krijgt daar dan toch gewoon de rekening voor gepresenteerd. Laat ik het netjes zeggen. Dat zij. Daar dan ook wel vrede mee heeft.
1: Ja, gegeven houdt het op natuurlijk. Moet
0: ja, weet je,
1: dat is...
0: je kunt dus gewoon je hele leven hieraan verkwanselen.
1: Ja.
0: Daar word je ook niet blij van. Uiteindelijk, je kan niet door met je leven. Alles staat in dat negatieve stuk.
1: Daarom.
0: Misschien is het ook heel goed om op een gegeven moment gewoon door te gaan met je leven.
1: Gewoon sluiten met het deal. Maar goed, ik heb ook een heel ander probleem. Dat de Nimbits worden gesloten, die komen niet meer.
0: Ja, weet je hoe ik dat weet?
1: Weet je dat dan?
0: Ja, Ruud de Wild luister ik altijd als ik hier naartoe rijd. Radio 2. En ik heb het gewoon, ik jat van alles van die man. Ik heb een podcast die ik ook 30 minuten doe, doet hij ook. Ik vind hem briljant. En nou had hij het over die Nibbit.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, daar kunnen we misschien even naar kijken.
1: Daar stop ik. Ik had wel net een stukje ervan, maar ik moet even zoeken. We gaan eerst de muziek luisteren. We gaan gewoon naar Vraag Jezelf Eens.
0: Ja, vraag je vooral jezelf eens. Doe de knop maar omhoog, anders wordt het niks.

0: goede muziek.
1: Ja. Dat is uit De Beste Zangers 2017, 6, 7 jaar geleden.
0: En het nieuwe lijflied
1: van... Nee, langer nog, 26, 9 jaar geleden.
0: En het nieuwe lijflied van onze veroordeelde BN'ers.
1: Hoe bedoel
0: Terwijl
1: je
0: niemand
1: dat?
0: Je snapt, dat zou ik dan gaan zingen als je dan...
1: Ja, dat is zo inderdaad.
0: Toch? Nou, wat we ook niet snappen is waarom de Nibbit Rings eruit gaan. Ja, ik vind het wel grappig hoor. Chipsmerk Cheetos haalt zijn iconische Nibbit ringen uit het assortiment. Iconisch.
1: Ja, nou, het is ook zo.
0: Ja, ik deed ze altijd onder vingers. Dat
1: ja, maar ik denk dat ze niet in Nederland echt veel verkocht worden. Ik had de Engelse familie in, daar kwam het destijds, die daar kocht ik ze altijd eigenlijk. In Engeland worden ze achter elkaar verkocht. Dus ik neem, als je nu toch een Nibbit wil, moet je van Engeland gaan.
0: Nou, ja. En je moet een beetje opschieten. Want als je nog wil, dan... Er is nog een hele korte periode dat je dit kan kopen. Maar ik zat te denken, je had toch ook van die Nibbit stokjes in van die duistere kleuren.
1: Ja, maar zo'n beetje dat zijn geen Nibbits.
0: Maar dat
1: zijn
0: stel...
1: Dat zijn stokjes.
0: Dat heet niet stokjes, toch? Nibbit stokjes.
1: Nee, oké. Okay. Maar er zat wel een speciale smaak zat eraan. Ik vond het altijd wel lekker. Nou. Hey, nog even terug op Peter Gillis.
0: Ja.
1: Ik dan vraag je af, ja, goh, Talpa, hè, die heeft dan al een jaar of zes draait hij, hoe heet het, die programma's van Massa is Kassa. Maar die zijn er ook mee gestopt.
0: Oké. Okay.
1: Dus volgend jaar geen Massa is Kassa meer.
0: We waren er nu mee bezig, hè? Dat feestje is ook voorbij.
1: Welk feestje?
0: Nou, ik was net aan het kijken naar de nieuwe serie van Gillis.
1: Ja, maar die draait toch door, maar volgend jaar is er niks meer.
0: Nee, nou, ik heb toch wat verteld over die roze tackles dinsdag?
1: Roze tackles? Nee.
0: Oh, dat heb ik gedroomd dan.
1: Ja, dat waarschijnlijk, ja.
0: Gillis en Wendy van Wanten noem ik er altijd. Ken jij nog Chef van Oekel?
1: Ja.
0: Die hadden altijd Wendy van Wanten in de dingen. Nou ja, doe maar. Dus Wendy, die heeft al een paar tackles.
1: Ja,
0: en,
1: nou, is een roze.
0: Nu wil ze nog meer tackles. Dus zij heeft een roze tackle binnengefietst.
1: Een roze tackle?
0: Roze.
1: Ja. Gespoten?
0: Nee, daar gaan ze dood aan. Dat is ook een mevrouw die heeft een olifant roze gespoten. En die olifant is daarna dood gegaan.
1: Oh ja?
0: Hou ze net op, joh. Nee, een roze gekweekte, gefixte vacht.
1: Ah, dat is toch sneu.
0: Ja, ik vind dat ook sneu.
1: Dat is een naakthondje waarschijnlijk dan.
0: Nee, dat hondje heeft wel haar. Maar wat ik best wel eng vind, is dat dan half Nederland weer zo'n roze tackle gaat kopen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat ik denk, en als we er weer genoeg van hebben, dan alstublieft, doe gewoon.
1: Daarom, ja.
0: Maar dat is wel het gevaar van dit soort mensen. Dus misschien is het ook wel prima dat ze gewoon niet meer uitgezonden worden. Dan gaat ook niemand een roze tackle halen.
1: Wat krijgen we dan? Wat voor nieuwe series krijgen we? Wat hadden we ook weer? Oh ja, Holland Got Talent gaat weer komen, hoor ik.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Dus dat is leuk. En wat hadden we nog meer?
0: Het mag
1: meer?
0: Ook wel een beetje. Er is niks meer.
1: Jawel, we hebben toch nog steeds Mary at First Sight.
0: Mary at First Sight, daar gaan we het zo even over hebben. Maar ik wil je niet optimistisch informeren. Maar het is bijna afgelopen.
1: Wat is afgelopen? Het is nog 37 minuten.
0: Nee, het programma.
1: Okay. Ja, maar er komt zelf wat weer.
0: Ja, en wat komt er dan voor in de plek? Want dat programma van Daan Schuurmans over de oorlog is ook bijna afgelopen.
1: Is ook wat afgelopen, ja. En er komt iets nieuws binnen.
0: We hebben trouwens nog een verdwaalde aflevering van Maestro gehad zondag. Heb je dat gezien?
1: Ja, zag ik. Heb een klein stukje hoor. Dat,
0: Ik heb me namelijk destijds helemaal ziek gelachen om onze magician.
1: Ja, die, maar dat heb ik niet meer gezien.
0: Nou, die moest de Bolero dirigeren.
1: Okay. Nou, dat was een zootje
0: Hans Klok. En ja, dat was een verwandelend puinhoop. Maar nu moest hij dus in de rebound. Dus iedereen die had zoiets van, dan gaan we weer. Maar echt, hij fixte het. Hij kreeg zelfs van die Dominic, die gewoon tweeën en drieën geeft, iets van een 8 of 9.
1: Oké, okay, dus kijk eens aan. Echt... Nee, ik heb alleen dat meisje zonder handen hebben gezien.
0: Ja, die heeft het ook heel knap gedaan.
1: Die deed het echt goed.
0: Die won.
1: Vind ik een leuke meid. Won die ook?
0: Ja, okay,
1: leuke meid vind
0: Hans
1: ik dat.
0: Hans was tweede, dus die heeft zich fantastisch gerevancheerd.
1: Kijk, ze valt natuurlijk gigantisch op dat ze geen handen en voeten heeft, maar haar karakter is zo geweldig. Dat is echt...
0: Volgens mij doet zij ook een reclame voor een of andere zorgverzekeraar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik heb er al
1: ik weet
0: vaker
1: niet welke,
0: gezien.
1: Maar ja, ze is heel goed. Maar het de straalt gewoon, ondanks eigenlijk toch behoorlijk gehandicapt is, straalt ze gewoon een stuk energie uit. Dat is geweldig.
0: Ja, weet je wat eigenlijk de conclusie is? Ik ben er al langer geleden achter gekomen dat ik mensen die niet perfect zijn veel leuker vind dan mensen die dat wel zijn.
1: Ja, klopt.
0: Wat maakt het uit als je een hazenlip hebt of weet ik veel wat? En ja, ik vind haar ook weer zo'n mooi voorbeeld. Het gaat eigenlijk allemaal om energie.
1: Ja.
0: En je krijgt gewoon energie van haar. En uiteindelijk doen die armen en benen... Het is misschien makkelijker als je ze wel hebt. Maar goed, maar zo is het toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik vind haar ook geweldig. Hey,
1: ik heb een leuke site gevonden. Nieuw site, Fighten, uit van 7 mei 1824. Weet je wat er toen was?
0: Dat is vandaag 7 mei.
1: 7 mei 1824. Beethoven's 9e symfonie wordt voor het eerst uitgevoerd.
0: Oké.
1: Okay. Goed, hè?
0: Ja.
1: En wat nog veel leuk is, 17 mei 1928. In Engeland mogen vrouwen voortaan al stemmen als ze 21 zijn. De leeftijdsgrens was tot dan 30 jaar.
0: 30 jaar. Ja, maar dit is zo grappig, hè?
1: Wacht even. 1928, hè? Dus de leeftijdsverwachting. Je werd in jaren 40, 45, dat was alweer gebeurd.
0: Nee, dat was in de middeleeuwen. Daar hadden we het net over. Okay. Toen werd je 30. Okay. Dus daarom deden ze het ook. Hè? Als ze verwachten dat jij ongeveer 30 wordt.
1: Ja, ja. Nou, oké. Goed, dan heb je...
0: Dan doen ze het vanaf je 30ste mag je stemmen. Dan leef je toch niet meer.
1: Ik zag ook nog iets. Oh ja, dat was ook. We praten altijd wel over de Tweede Wereldoorlog. Maar de Eerste Wereldoorlog ook heel heftig, hè?
0: Ja, man, hou op. Ik ben afgelopen september in België geweest en een stukje in Noord-Frankrijk.
1: Ja, het is inderdaad...
0: Jemig, te pemig. En ook, wij waren in een museum. Ja, weet je, er zijn ook zoveel dieren mishandeld in die oorlogen. Die moesten dan van die vliegende raketten dragen en weet ik het allemaal door de blubber.
1: Nou, vliegende raketten dragen lijkt me...
0: Nee, maar goed, weet ik veel explosieven en weet ik het allemaal. Wat als, toen hadden ze nog wel gevangen die lucifers dingetjes moesten maken en iemand steekt dat ding af.
1: Ja, klopt.
0: Maar ontploft zo'n dier toch? Kom op.
1: Een leuk ander item is 7 mei 1915. Dus dat is tijdens de... Is dat tijdens... Ja, 14 is de twee eerste wereldoorlog. Duitsers torpederen het Britse passagiersschip Lusantia en de verdrinking meer dan 1200 Amerikaanse passagiers. Nee. En dat was de reden waarom Amerika ook in de Eerste Wereldoorlog met spul begon.
0: Oh, ik dacht dat jij nu helemaal niet meer met een cruise wilde.
1: Nou, zo, per definitie. Dat is voorlopig even uitgesloten. De eerste
0: mensen zijn opgehaald, hè, van dat schip.
1: Ja, er zijn er al stukken vier. Maar het is nog veel erger. De stewardess, die mevrouw die overleden is, die aangesproken heb in het vliegtuig, die is inmiddels ook niet opgehaald.
0: Opgegeven? Ja,
1: nee,
0: opgehaald.
1: Die is ook al in quarantaine gesteld en alles. Lekker. Dus het gaat steeds verder in het hele verhaal.
0: Waar zat dit nou in? Zat het in het water? Zat het in het voedsel?
1: Nee. Wat ik nu een beetje begrepen is dat die mevrouw die nu die overleden is, die is eigenlijk is die al op de boot geweest? Ik weet het nog niet eens meer. Maar goed, ze zijn naar een of andere natuurpark in Argentinië geweest. En toen wouden ze hebben ook een vuilnisbelt bekeken en alles ding, want er waren allemaal mooie vogels.
0: Vogels,
1: ja, ze gingen vogels kijken. Ja. Vogelaars. En daar is het schijnbaar ontstaan.
0: Nou, het is wel gek, hè? We hadden 2 weken geleden hadden we het over de egel en de merel.
1: Ja.
0: En de zoonozen, daar weet ik inmiddels dus ook alles van. En dat zijn dus ziektes die overgaan van dier op mens. Zo is corona natuurlijk ook begonnen. Dus dit, misschien zijn ze er ook wel bang voor. Ja, dat was toch ook wel een...
1: Nou, dat was van vleermuizen.
0: Juist, op een markt. Ja. Nou, wie weet dat ze wel doodsbang zijn dat we weer zo'n grap krijgen.
1: Ja, maar ik begrijp ook wel, want die boot is vanuit ergens Zuid-Afrika, althans Amerika, is gaan varen naar de Canarische eilanden. En dan zouden alle, passagiers dan afgaan. En nu hebben de mensen in de Canarische eilanden gezegd van, ja, laat die boot maar, die hoeft helemaal niet bij ons.
0: Niet op die zee drijven. Wij zijn overigens niet gehinderd door enige kennis. We lullen maar wat. Dus,
1: voorlopig ga ik zeker niet op mijn cruise.
0: Nee,
1: het is jammer, maar goed, we gaan even muziek luisteren volgens mij. Welke muziek heb jij?
0: Dat is Orinoco Flow. Dat kan je ook met een cruise, maar dan on the river.
1: Oh, oké.

0: Ja, luisteraars, denk van ja, goh, uurtje vertuurtje. Nou, er is helemaal geen uurtje vertuurtje, want we hebben niet hele... Waar gaat hij nou gewoon door?
1: Omdat hij gewoon niet kijkt.
0: Oh, daar zit hij nog.
1: En
0: okay,
1: ik zet hem niet zachter. Laat
0: nou,
1: maar lekker
0: leuk
1: gaan.
0: Hoor, dus ik moet gewoon doorpraten.
1: Ja, en je moet gewoon in
0: Maar goed, waren we geen uurtje vertuurtje? Het is heel simpel. We hebben geen gasten op dit moment.
1: Nee, dus
0: volgende
1: daar
0: week
1: wilden we wat aan doen.
0: Dus zijn we aan met z'n tweeën aan het praten gegaan. Van ja, hoe kunnen we nou toch gasten naar de studio krijgen?
1: Ja.
0: We hebben een redactie, een heel lieve, totalige redactie. En die belt alle bedrijven af. Maar ja, de ene bedrijf die belt terug. De andere bedrijf weet het niet. En ze, terwijl ze allemaal gratis reclame kunnen geven. Maar goed, het zij zo. Kan
1: nou,
0: niet zo
1: ik denk,
0: doen.
1: Om te beginnen, maar ik hoop dat ik dat dan ook gelijk weg kan nemen. Dat merk ik dat mensen het best spannend vinden.
0: Ach, om... die zit gewoon gezellig koffie te drinken.
1: Ja, nou goed, dat moeten wij dan even uitleggen. Ja. En dan moeten we ook even uitleggen dat het supergezellig is bij ons. Dat iedereen die komt hier nagelknauwend binnen en
0: nou,
1: die gaat
0: nee,
1: fluitend weer
0: mee.
1: Weg. Nee hoor. Maar het is echt gewoon supergezellig. En het is gewoon heel leuk om wat te kunnen vertellen.
0: Ja,
1: maar
0: klopt.
1: Wat mij leuk lijkt, zijn gewoon actuele dingen.
0: Mm-hmm.
1: He, zoals bijvoorbeeld, nou, mantelzorgers. Dat vind ik echt een ding. Ik vind schrijvers leuk. Ik zou heel graag in contact komen met muziekmakers. Die hadden we ook alweer, Annemarie, toch?
0: Annemarie,
1: wij roepen elke week
0: he?
1: Wat over ja. Annemarie. Annemarie, bel ons een keer. Nou ja, zoiets.
0: Maar ik heb een aantal items gezet. Dat we inderdaad... ik denk dat we dat ook op een andere manier bekend moeten maken. Maar ik heb zelf een item van mantelzorgers. Nou, daar kunnen we een item van gebruiken. Brand.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk heel... En veiligheid. Politie en veiligheid heb ik staan. Verzorginghuizen. Laat ze
1: zijn
0: maar komen.
1: Zijn die er nog?
0: Ja, hoe heet het dan? Overdaghuizen? Nee, ook niet.
1: Nee. Maar goed, ik kom uit die sector. En vroeger had je een bejaardenhuis,
0: nee, je
1: een verpleeghuis en een ziekenhuis.
0: Ik weet niet hoe dat heet. Hoor. Je hebt het feit of je hebt van allerlei...
1: Nee, jawel. Oké, maar je wil dan... praten over hoe de druk in de zorg wordt ervaren.
0: Ja, bijvoorbeeld ook gewoon hoe het gaat hier. Het gaat nu over die niet zo niet heel ingewikkelde verhaal hoe de druk in de zorg, maar gewoon hoe het gaat. En
1: ja, maar
0: hoe
1: dit
0: dat
1: is
0: doen.
1: Wel wat het is.
0: En grensoverschrijdend gedrag, daar zou ik je Stichting Wiel voor kunnen uitnodigen.
1: Nee, je zou misschien, die heeft straks een heleboel tijd, die nou straks de bak in moet, onze vriend. Je kunt hem toch bellen? Je kunt toch bellen?
0: Ja, je mag
1: die
0: ook bellen. Ja, dat is
1: zo.
0: Dementie,
1: gedrag.
0: Stress, nou, een heleboel dingen. Ja, gewoon als luisteraars ook ideeën hebben om misschien in het uurtje vertuurtje bespreken, stuur even een mailtje naar redactie@loemedia.nl. Of als je bedrijf zijn in uurtje vertuurtje, we komen. Het kost je helemaal niks. Als je niet hier kan komen, kunnen we ook bellen. Dat is op zich ook allemaal geen probleem. redactie@loemedia.nl.
1: Ja. Wij staan open voor nieuwe input. En wij, dat is denk ik even belangrijk. Wij zullen ook een oproep doen op de kabelkrant. Ja. En nou ja, dan gaan we even kijken hoe wat op waar.
0: Oké, goed zo.
1: Nou. Hey,
0: even wat anders, want dat is toch wel een hoop gedoe is dat toch? Handdoekenrace.
1: Als je op vakantie bent.
0: Want ja, nou ja, ik hou niet van dat soort gebeuren. Maar goed, ik heb het ook eens meegemaakt. En dan wil je aan het zwembad liggen.
1: Ja.
0: En dan liggen overal als morgens vroeg al handdoeken. Omdat die allemaal bezet zijn.
1: Ja, die handdoeken nou, worden allemaal gratis bruin.
0: Ik ben zo'n figuur die ze er ook afhaalt. Maar goed, dan is er over het algemeen een partner bij mij. Die zegt, dat moet je niet doen, want dan krijg je ruzie. Maar inmiddels heeft iemand, een Duitse toerist, heeft gevolg de organisatie aangesproken. Waar die mee gereisd heeft. En in eerste instantie zei de organisatie, ja sorry, maar dat doet het hotel. Daar kunnen wij niks doen. Maar uiteindelijk is hij toch veroordeeld. En zijn ze toch wel veroordeeld. Hij heeft €900 teruggekregen.
1: Zo.
0: Dus
1: en
0: wacht
1: even, dat is dus een meneer die protesteerde
0: gezin.
1: Dat al die, die bedjes...
0: Ja, ze hadden geen... Zijn kinderen moesten gewoon op de grond liggen, omdat ze geen bedjes meer beschikbaar waren.
1: Ik vind het ook zo...
0: En dat gaat nu zo zelfs zo ver, dat je weet, ze speelt doorleest. Dat sommige mensen... in hotels is het tegenwoordig, betere hotels, is het verboden om van tevoren handdoek neer te leggen. Dan kan je een boete krijgen van €250.
1: Jij moet er dan ook liggen, of je bent aan het zwemmen.
0: Ja, wat doen ze nu? Ze gaan s'nachts om 3 uur hun bed uit. En dan gaan ze op een handdoekje aan het zwembad liggen.
1: Maar dat geeft toch wel dan heb je toch nog stress als je op vakantie bent. Dus
0: ja,
1: daarom.
0: Ik sta er helemaal knee. Ik is heel simpel. Ik kom er niet gelukkig, want anders. Maar ik zou gewoon zijn handdoek eraf trekken.
1: Ik weet nog wel een andere oplossing.
0: En dat is?
1: Nou ja, als je gewoon kijkt hoeveel mensen er in dat hotel passen. Dan moet je zwembad dus groot genoeg zijn om al die mensen een bedje te geven. En anders zou je met boeken kunnen zeggen van... heb jij zin om überhaupt op zo'n bedje te liggen? Dan weet je hoeveel bedjes je moet hebben.
0: Nou goed, het is toch de ons, het is gewoon
1: Nee, maar het is hetzelfde
0: het
1: als
0: je... Het is gewoon asociaal gedrag, dan moet je afstraffen.
1: Nee, maar let op. Dat is hetzelfde, dat weten ook heel weinig mensen. Vliegtuigen zijn altijd overboekt.
0: Ja.
1: Omdat er mensen niet opkomen dagen. Maar ik heb wel eens gehad dat ik voor de eerste keer helemaal naar Azië ging. Nou, er ging even helemaal niks. En daarna kwam er zo'n gezellige stewardess die zei van... je krijgt een tientje als je niet gaat. Dat ik denk, ja, je krijgt een tientje als je niet gaat. Ik ga wel.
0: Ja, maar dat zijn wel een andere bedragen.
1: Nou, het was toen niet veel soeps. Maar ik heb zoiets van... de fout zit natuurlijk al dat er te weinig bedjes zijn... voor al die mensen die in dat hotel zitten.
0: De fout zijn die mensen asociaal zijn.
1: Ook dat.
0: Daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik heb, als je even over daarop hebt... Ik woonde vroeger op Schiphol, dicht bij Schiphol, bij Zwelzen. En dan moest ik een keer inderdaad naar ergens in Europa toe... vanwege mijn sport. En ik zou s'avonds vliegen... om 9:00. En dat kwam ook een beetje slecht uit. Dan kom ik om 10:00, 11:00 in dat hotel. Voor allemaal niet zo leek. Maar goed, was je overboekt. En toen kreeg ik helemaal een aanbieding om 's morgens te vliegen. Ik kreeg keurig een taxi om naar huis te rijden. Al soort dingen. En ik kreeg geleverd iets van 200 gulden of zo. 200 euro.
1: Zouden je ook een bedje aan het zwembad aan kunnen bieden? Dan had je vast een plek gehad.
0: Alleen maar gedoe is dat. Toch? Hey.

0: Ja, dat was weer een van mijn verdienen. Heb ik al twee verdienen laten luisteren. Maan en Pommelien.
1: Pommelien wil ik niet meer over praten.
0: Nou, ik zou het best op mijn verjaardag willen hebben.
1: Oh, wanneer
0: zou
1: ze
0: betalen
1: dan?
0: Zijn?
1: Ja, ze kost maar een ton. Dus dat moet kunnen.
0: Oh ja, maar dan heb je een heleboel mensen.
1: Dan neemt ze het hele orkest mee, hè? Dus dan heel Elburg kan dan meegenieten.
0: Ja, daarom. Nee, dank
1: je. Ze kost maar een ton. Voor een uurtje, hè?
0: Ja, klopt.
1: Niet
0: ja.
1: denken dat ze dan gewoon de hele avond blijft.
0: Ik vraag wel. Hoe heet het, mijn Elburgse vriendin?
1: Heb je geen tribute Battle of the Bands Pommelien, Thijs?
0: Nee, dat kan toch niet? Het is
1: tuurlijk
0: gewoon,
1: wel.
0: Dit is gewoon een wereldwonder.
1: Hou toch op, joh.
0: Ja.
1: Ik zou maar een lookalike nemen.
0: Nee. Maar goed.
1: 50 euro.
0: We gaan even praten over het huwelijk.
1: Ja, Married at First Sight gisteravond.
0: Gaat niet echt goed volgens mij allemaal, hè?
1: Poldie wel.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Onze twee mannen? Die gaan als de brandweer.
0: Ja, maar die gaan zo hard. Die over een half jaar gaan die ook gillend van elkaar
1: ja,
0: weg.
1: Ja, het is wat mij wel opvalt. Inderdaad, die twee schreeuwen het de hele dag uit. Dat ze van elkaar houden en liefde. En wat ik dan ook een beetje lullig vind aan tafel. Dan gaan ze de hele tijd zitten zoenen. Daar heb ik echt een hekel aan.
0: Ja.
1: En ze begrijpen niet goed dat er ook een stel zijn die helemaal niet happy zijn.
0: Nee.
1: Dat en dan is het voor jou, je moet gewoon een beetje zoenen.
0: Het is
1: en dan
0: trouwens
1: denk je, gaat
0: over
1: niet...
0: grote gedeelte niet happy, hè?
1: Nou, dat is niet helemaal waar.
0: Er zijn 7 koppels, zijn het, waarvan er eentje nota koppel is geworden. Dat is alleen.
1: Dat is een pre-koppel. Dat
0: ja.
1: Is gewoon helemaal niks. Maar dan hebben we... er zijn er 3, die gaan wel lekker. Joyce.
0: Ja,
1: uit Deventer. Ik weet de naam van haar man even niet.
0: Dat, in het begin was dat moeilijk.
1: Ja.
0: Tot ze haar, hem mocht ontharen.
1: Gadverdamme.
0: En ja. Toen is ze wat geworden. Nou, vind ik een goede keuze. Maar die doet
1: nou,
0: dat gaat hem wat worden.
1: Zij is wel heftig, hè? Want ze bepaalt wat hij aantrekt.
0: Ja, nou,
1: en...
0: maar als je dat gewoon accepteert... Dan zou ik ook accepteren.
1: Nou, ik niet. Echt, haar moment op.
0: Maar goed, nee,
1: maar goed,
0: okay,
1: maar die kunnen wel go.
0: Ik
1: de
0: denk
1: twee
0: wel, dat
1: vrouwen.
0: Gaat, ja, dat gaat worden, ja. Die twee vrouwen, ja, daar had ik eerlijk gezegd verwacht dat er veel meer van was. Maar die hebben ook een beetje twijfels nu. Maar dat gaat wel komen, denk ik.
1: Ja, wat ik dan niet begrijp, hè, is dan ben je een hele week met elkaar op vakantie.
0: Ja.
1: En dan zien ze elkaar weer bij dat diner. Dan denk ik, kan je niet even een appje sturen?
0: Ja, maar ze was moe.
1: Ja, een hele week? Met een hele week
0: die
1: moe?
0: Die krullenbol was moe.
1: Oké, nou, ik vind dat raar, maar goed... Ja, en dan
0: die
1: geweldige gaan zijn Luigi.
0: Maar er zijn er maar drie van de 7, hè?
1: Oh nee, niet Luigi. Ja, nee, onze twee mannen.
0: Ja, dat bedoel ik. Er zijn maar 3 koppels.
1: Ja, oké. Okay, maar dan hebben we dus 3 koppels die niet zo lekker gaan. Dat is Luigi.
0: Luigi is met die mevrouw met die lange nek.
1: Ja, die danseres.
0: Ja, dat wordt niks.
1: Nee, nou ja, trouwens de man van Joyce heet Nick, sorry. Ja, Luigi en Danique. Ja, dan hebben we Kuil.
0: Maar dat wordt ook niks.
1: Die
0: Kuil is dat. Is die
1: dat zou een goede stripfiguur zijn, die Kuil.
0: ADHD is dat.
1: Ja, ik weet het niet. Weet je, zij staat op een gegeven moment wat over hem te zeggen. En dan komt hij eraan rennen. Zal ik maar weer weggaan, zegt hij dan. Weet je, zo dat ik denk, ja, nou ja, weet je, zij vertelt dat. Ja,
0: ik vind het heel sneu voor haar, maar ik zou me heel snel van die man afscheid genomen hebben.
1: Nou, wat
0: en
1: ik
0: ze gelooft er nog steeds in, hè, een beetje.
1: Nou, ik kan me toch niet voorstellen.
0: Maar goed, al even tellende. Er zijn er dus van de 7 koppels die begonnen zijn. Zijn er maar 3 succesvol.
1: Ja, want we hebben ook nog even vergeten. Linda en Anton uit Tirol. Nee, dat is...
0: Uit Tirol?
1: Nee, je hebt toch Anton uit Tirol.
0: Oh, ja.
1: Die
0: staat
1: daar?
0: Ja.
1: Die
0: chef, ja.
1: Nou ja, volgens mij... Ik weet,
0: die wil heel graag, maar zij ziet er helemaal niks in. Als
1: nee,
0: van
1: nee. Maar goed, zij moet dan ook... Wat had zij op dat kaartje geschreven?
0: Niks.
1: Moet we even uitleggen.
0: Niks.
1: Ja.
0: Nee, ze had niks opgeschreven.
1: Ja,
0: op
1: maar N-I-K-S.
0: Ja.
1: Niet niks. Niks had ze erop.
0: Niks,
1: het is helemaal niks.
0: Ja.
1: Ja, precies dat. Nou ja, goed. Ze moesten dus op een kaartje schrijven... Normaal was het hoeveel punten geef je huwelijk.
0: Ja.
1: Maar dat wilden ze dus niet. En hoe heet het? Dus ze moesten een woord opschrijven. Ja, Linda schreef letterlijk N-I-K-S.
0: Ja.
1: Niks. En die Anton, die was ook toch wel geschokt dat ze er überhaupt was.
0: Het verwacht dus niet zou komen.
1: Nou ja, dat had hij heel erg gevonden.
0: Ja.
1: Maar Linda ziet het gewoon niet zitten.
0: ja. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen...
1: Zij heeft ook vogels. Ik hoop dat ze naar hashtag over dieren heeft geluisterd. Ik hoop dat het goed gaat met die kleine papegaaien van Linda.
0: Ja. Maar goed, ik heb al eerlijk gezegd, volgens mij in, op de dinsdag... van de 7 zijn er 3 mogelijk geslaagd. Wat doen die mensen die dat uitzoeken dan? Wat hebben die gedaan? Die moeten dat toch gegevenlijk een beetje... daar worden ze voor betaald. Daar krijgen ze wel heel veel geld voor, volgens mij.
1: Nou, ik heb begrepen dat zij op allerlei vlakken het zoeken. En bijvoorbeeld Kyle, die heeft in zijn kleren staan... weet ik veel, pluk de dag, carpe diem of iets van die
0: naart. En dan gaan ze op zoeken. Zij heeft het ook.
1: Zij heeft iets ook
0: maar
1: in de agenda.
0: Als ze dan
1: staan.
0: Met zo iemand zitten praten met die Kyle. Kyle heet je? Kyle?
1: Kyle? Kyle. Dat Kyle. Is tegenwoordig hip, hè? Vroeger heten we allemaal Jan. Tegenwoordig heten we Kevin Kyle. Of Kyle.
0: Maar als je dan met zo'n Kyle praat, dan weet je toch meteen wat je dat je er niks mee kan.
1: Zou het niet zo kunnen zijn dat ze zich totaal in die jongen vergist hebben?
0: Nou ja, maar laat ze dan toegeven. Maar het enige is...
1: Ik denk dat met alle respect voor die jongen... Hij is een soortement van... contact gestoord. Ik weet het niet. Dat is een hele moeilijke jongen. En ik vind het ook zielig voor haar.
0: Ja, maar dan heb je...
1: En hetzelfde, niet om het een of ander, geldt voor die Kirsten.
0: Wie is Kirsten? Dat is die in de lange
1: van
0: nek.
1: Van Luigi, ja. Want die zit daar maar een beetje... Ja, nee.
0: Ja, maar goed, als je daar gesprek mee hebt... Voor het eerst, als hoe noemen die mensen die kennen, die technicus. Ja. Dan moet je dat toch gevoel hebben van ik dring niet tot haar door.
1: Ja, nou ja, zullen wij eens die mensen van...
0: Zullen wij solliciteren?
1: Nee, dat we gewoon eens de vragen van... Dat zij eens ondervraagd worden. Want hoe kan je zo vergissen?
0: Ja, klopt. Kijk, 1 keer vergissen, en dat iemand zich anders voordoet, maar... Ja, moet ik er wel bij zeggen als ik nou bijvoorbeeld ik ben die namen niet goed hoor, maar die chef zeg maar met die vrouw. Dan kan ik me
1: Linda
0: voorstellen dat je daarin vergist.
1: Ja, wat ik ook stom vond, hè, die experts zitten daar aan een tafel met een glaasje water. De rest zit gewoon lekker aan de wijn, die hangen lekker aan de lamp. En die riepen dan steeds, Linda zei gewoon dat ze gewoon het gevoel had dat ze geen huwelijk heeft. En dan zeggen zij, dat vind ik snoeihard. En dan denk je, snoeihard. Als zij niet duidelijk zegt hoe, wat of waar... dan denken ze dat zij het wel weer opnieuw gaan proberen. Zij wil niet meer.
0: Ja, nou goed, we gaan misschien luisteren volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Lose control?
1: Yes.
0: Nou, praise is ook goed.

0: vind hier een berichtje van Claudia op Veronica's site.
1: Ja.
0: Kunnen we Luigi en Danique niet samen verder
1: laten
0: gaan?
1: Ja, dat zei José, mijn partner ook.
0: Ja, met Kirsten wordt het niks. En met Carlo ook niet, dus. Ik dacht dat ook gisteren. Nou, jij bent in de tussentijd aan het kijken waar we het hierna over kunnen hebben. Ik denk dat we ons programma wel op kunnen doen, want er komt helemaal niks.
1: Nee, dat is niet zo. Vanavond is... het is donderdag, hè?
0: Ja.
1: Nou, volgende week begint het Eurovisie Songfestival.
0: Hou toch eens op. Nou, dan ga ik even met vakantie.
1: Oké.
0: En we doen ook niet mee, hè?
1: We doen niet mee, nee. Nee. Maar ik heb even zat op internet te kijken welke nieuwe programma's op de radio op TV komen. Ja, dat is De Box. RTL 4 die gaat geloof ik de komende maand beginnen. Maar het zegt Boer zoekt vrouw gaat weer komen. Dat zal het najaar wel komen.
0: Ja, daar ben ik bang voor.
1: Jelles en Gnollel. Grote gezinnen emigreren. Nou, dat programma's ben ik ook al een beetje op uitgekeken. Opgelicht in liefde. Nou, die draait al een beetje. Alleen die doet het met Ellie Wilst. En die Ellie Lust.
0: Die lust ik ook niet.
1: Nee, dat geeft ook een bepaalde...
0: Mogen wij allemaal helemaal niet zeggen.
1: Ik kijk wel eens 112, hè. S'avonds op de, ik weet niet meer wat zit. En dus of Ellie Lust of iemand anders. En Ellie Lust zie je, dan ben ik alweer klaar. Dan schakel ik alweer door.
0: Weet je wat ik veel meer heb?
1: Terwijl ze een hartstikke aardige vrouw is, denk ik.
0: Nee. Weet je wat ik veel meer heb? Ik word altijd bang dat mij ook zoiets overkomt. Dus ik kijk daar niet naar. En nou nog even over De Box. Ik heb het even opgezocht. Ik weet het niet hoor. 12 knalgele boksen duiken op door heel Nederland. Met daarin 12 bekende Nederlanders. Die geen idee hebben waar ze zijn of wat hen te wachten staat. Zodra De Box opent, begint het spel. De deelnemers moeten zelf ontdekken wat er van hen wordt verwacht. Soms krijgen ze een cryptische hint. En vaak staan ze er alleen voor. Dit is weer zo'n programma als De Verraders. En dat ze in oranje pakken moeten vluchten. En weet ik. Dus veel meer van hetzelfde.
1: Ja.
0: Het is jammer, hè? Dat je op een gegeven moment.
1: En dat vind ik ook nog steeds jammer dat er al te bekende Nederlanders aan deelnemen. Maar goed, dus
0: nou, ik ken ze toch niet, dus voor mij maakt het niet uit. Maar nee, maar weet je, het is allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat vind ik gewoon best wel jammer.
1: Alsof ze niks.
0: Wanneer krijgen we weer B&B vol liefde? Wanneer start dat?
1: Oh, weet
0: dat
1: is
0: altijd in de komkommertijd, toch?
1: Ja, nee, dat zit in het najaar volgens mij.
0: Nee, dat is altijd in de zomermaanden. Okay, want zo helpen ze ons een beetje de zomer door, voor als het slecht weer is.
1: Is dat zo? Voor mij zijn dat een herhaling, maar goed.
0: Nou, ik zal het even opzoeken, dan kun jij een liedje draaien.
1: Heb je al eens het programma Wortelboer en Verrossum gezien?
0: Ja, dat is best grappig.
1: Dat is echt een leuk programma, ja.
0: Ja. Weet je wat ik wel fun vind? Is dat een jong

0: iemand en een oud iemand. Dat is net zoals wij ongeveer. Het gewoon goed met elkaar kunnen vinden.
1: Nou, nee, het is anders. Hele excentrische figuren zijn er. Wij zijn geen excentrieke figuren.
0: Nou,
1: die Van Rossum is echt een oude knorpelpot.
0: Ja, en een hork ook, hè? Want hij doet dingen. Ja. Zij waren, volgens mij is het daar ontstaan, samen in Boerderij van Dorst. En daar is de bedoeling dat je daar logeert. Maar dat doet hij niet. Hij zegt gewoon, ik ga niet naar huis. Ja, of ik ga naar huis. Ik doe dat niet. Ik blijf hier niet slapen. Kom morgen wel terug.
1: Nou, zo'n ML wortelboer, dat is ook zo'n excentriek figuur. Maar goed, ik prima. Het gaat
0: eens,
1: heel goed.
0: Doe eens naar beneden. Kijk eens naar die foto even.
1: Nou, daarboven moet dan.
0: Ja, wat denk je dan?
1: Ja?
0: Zijn nou, ik denk gelijk
1: eten.
0: Niet.
1: Oh, de ene eet de oliebol, de andere eet een ijsje.
0: Ja, dat bedoel ik ook niet. Die verholzen mag wel eens naar de kapper, dacht ik.
1: Ja, nee, maar hij is geblondeerd.
0: Nee, joh.
1: Volgens mij wel. Hij was vroeger niet blond.
0: Hij is grijs.
1: Nou ja, grijs. Maar hij heeft zich laten blonderen volgens mij. Kijk maar naar zijn wenkbrauwen. Die zijn donker. Dus, maar goed, maakt niks uit. Maar ik vind het wel, nou, een leuk programma.
0: Ik moet even denken aan een conciërge. Wij hadden vroeger op school een conciërge. Die had een rode snor en grijs haar.
1: Okay.
0: Kan je dat uitleggen?
1: Weet je hoe lang we nog hebben?
0: Nee.
1: Want jij denkt dat we 2 uur uitzend gebeuren hebben.
0: Doe maar met mijn eigen uurtje, programma let ik daar beter op. Hè?
1: Dus ik ga eindigen met Numidia.
0: Ja, dat vind ik leuk, maar ik wil heel even nog... De aftrap is...
1: Welke aftrap?
0: Ik kan het zo gauw niet vinden van B&B voor Liefde in de zomer 2026. Dus je hoeft niet te wachten tot september.
1: Oh, geweldig. We gaan eindigen met Numidia.
0: Heb je genoeg minuten?
1: 4 minuten, dus dat gaat goed.
0: Ja, dat gaan we helemaal.
1: Ik zeg een heel prettige avond. Tot en mocht je ideeën hebben voor redactie... Nee, voor Uurtje Factuurtje, bedrijven... meld je redactie@loopmedia.nl. Ik krijg vanzelf een reactie van ons. Een prettige avond. Jij ook een prettige avond?
0: Ja, ik had het al gezegd. Oh, okay. Voor mijn beurt was ik alweer.
1: Numidia.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
2: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je wat?
4: Ja, 18, waarvan 6
2: voorwaardelijk. 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè. Dus...
1: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.